0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galdense Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galdense Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moker. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galdense Meren. Organisator Kairos Event spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galdense Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galdense Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galdense Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelde in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galdense Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galdense Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Ik

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Premier Jette gaat komend weekend in gesprek met de Indiase premier Modi die Nederland bezoekt om over het ontvoerde meisje Insia te praten. Jette stuurt een delegatie naar India om te kijken of er een gesprek kan worden geregeld tussen de moeder en het meisje. De nu 12-jarige Insia werd in 2016 met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in Amsterdam-Oost in opdracht van haar vader. Die is voor de zaak bij verstek veroordeeld tot 8,5 jaar cel. Premier Modi luncht dit weekend met koning Willem-Alexander. Ook hij gaat de zaak bij hem aankaarten. Een windhoos bij Eersel in Brabant heeft een ravage aangericht. Bij diverse huizen waaiden de dakpannen van het dak en tientallen bomen werden geveld door de harde wind. Ook raakten enkele auto's beschadigd door rondvliegend puin. De provinciale weg N397 is tot nader order dicht om de omgevallen bomen weg te halen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de windhoos. Alle 11 inzittenden van een privévliegtuig dat eergisteren bij Florida in zee stortte, hebben de crash overleefd. De Amerikaanse luchtmacht heeft ze gered. Het tweemotorig vliegtuig was opgestegen vanuit de Bahama's en kwam op 129 kilometer uit de kust neer in zee bij Florida. Wel kon nog een noodsignaal worden uitgezonden. De 11 volwassenen dobberden 5 uur rond op een reddingsvlot. Ze zijn met een helikopter van de luchtmacht overgebracht naar Orlando voor medische behandeling. Het neergestorte vliegtuigje is niet meer gevonden. Ook streamingdienst Netflix gaat volgend jaar in Nederland reclames uitzenden voor en tijdens films en series. Dit goedkopere abonnement met reclame bestaat al in Duitsland en Frankrijk. Reclamevrij kijken was altijd een van de speerpunten bij Netflix, maar inmiddels bieden ook Disney Plus, HBO Max en Videoland goedkopere abonnementen aan met reclame. Het is nog niet bekend wat het bij Netflix gaat kosten. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de 2e onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
2: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Premier Jette gaat komend weekend in gesprek met de Indiase premier Modi die Nederland bezoekt om over het ontvoerde meisje Insia te praten. Jette stuurt een delegatie naar India om te kijken of er een gesprek kan worden geregeld tussen de moeder en het meisje. De nu 12-jarige Insia werd in 2016 met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in Amsterdam-Oost in opdracht van haar vader. Die is voor de zaak bij verstek veroordeeld tot 8,5 jaar cel. Premier Modi luncht dit weekend met koning Willem-Alexander. Ook hij gaat de zaak bij hem aankaarten. Een windhoos bij Eersel in Brabant heeft een ravage aangericht. Bij diverse huizen waaiden de dakpannen van het dak en tientallen bomen werden geveld door de harde wind. Ook raakten enkele auto's beschadigd door rondvliegend puin. De provinciale weg N397 is tot nader order dicht om de omgevallen bomen weg te halen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de windhoos. Alle 11 inzittenden van een privévliegtuig dat eergisteren bij Florida in zee stortte, hebben de crash overleefd. De Amerikaanse luchtmacht heeft ze gered. Het 2-motorvliegtuig was opgestegen vanuit de Bahama's en kwam op 129 kilometer uit de kust neer in zee bij Florida. Wel kon nog een noodsignaal worden uitgezonden. De 11 volwassenen dobberden 5 uur rond op een reddingsvlot. Ze zijn met een helikopter van de luchtmacht overgebracht naar Orlando voor medische behandeling. Het neergestorte vliegtuigje is niet meer gevonden. Ook streamingdienst Netflix gaat volgend jaar in Nederland reclames uitzenden voor en tijdens films en series. Dit goedkopere abonnement met reclame bestaat al in Duitsland en Frankrijk. Reclamevrij kijken was altijd een van de speerpunten bij Netflix, maar inmiddels bieden ook Disney Plus, HBO Max en Videoland goedkopere abonnementen aan met reclame. Het is nog niet bekend wat het bij Netflix gaat kosten. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.
8: No matter what. No matter what. You got.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galdense Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galdense Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. I get some tired.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Cuba zit compleet zonder diesel en stookolie, waardoor een deel van het land nu ook zonder stroom zit. Het land kampt met grote tekorten sinds de VS alle olieleveranties aan Cuba hebben geblokkeerd. Volgens de Cubaanse minister van Energie en Mijnbouw zitten veel wijken in de hoofdstad Havana hierdoor tot 22 uur per etmaal zonder stroom. Het Cubaanse elektriciteitssysteem draait namelijk op ruwe olie, aardgas en duurzame energie. Door de Amerikaanse blokkade is er een tekort aan bijna alles op het eiland. De VN noemt de blokkade van Trump onwettig. Premier Jette gaat komend weekend in gesprek met de Indiase premier Modi die Nederland bezoekt om over het ontvoerde meisje Insia te praten. Jette stuurt een delegatie naar India om te kijken of er een gesprek kan worden geregeld tussen de moeder en het meisje. De nu 12-jarige Insia werd in 2016 met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in Amsterdam-Oost in opdracht van haar vader. Premier Modi luncht dit weekend met koning Willem-Alexander. Ook hij gaat de zaak bij hem aankaarten. Een windhoos bij Eersel in Brabant heeft een ravage aangericht. Bij diverse huizen waaide de dakpannen van het dak en tientallen bomen werden geveld door de harde wind. Ook raakten enkele auto's beschadigd door rondvliegend puin. De provinciale weg N397 is tot nader order dicht om de omgevallen bomen weg te halen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de windhoos. Alle 11 inzittenden van een privévliegtuig dat eergisteren bij Florida in zee stortte, hebben de crash overleefd. De Amerikaanse luchtmacht heeft ze gered. Het tweemotorvliegtuig was opgestegen vanuit de Bahama's en kwam op 129 kilometer uit de kust neer in zee bij Florida. Wel kon nog een noodsignaal worden uitgezonden. De 11 volwassenen dobberden 5 uur rond op een reddingsvlot. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galdense Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galdense Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: most.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Israël en Libanon praten vandaag en morgen over een vredesdeal. Zondag eindigt het huidige staakt het vuren. De onderhandelingen lijken gedoemd te mislukken. Hezbollah doet niet mee aan de gesprekken in Washington. Israël en Libanon doen een uiterste poging om het geweld te beëindigen. Toen ruim 2 maanden geleden de oorlog in Iran begon, vuurde Hezbollah ter ondersteuning van Iran raketten op Israël af. Israël sloeg keihard terug. Het wordt strafbaar om na het gebruik van ketamine in België achter het stuur te kruipen. Ketamine wordt toegevoegd aan de lijst van verboden middelen in het verkeer. Tot nu toe waren dat alcohol, cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines. Ketamine wordt in België steeds populairder als recreatief roesmiddel. De strafbaarstelling in de Belgische wet is volgens minister van Mobiliteit Krukke een noodzakelijke eerste stap. In Nederland valt ketamine nog onder de geneesmiddelenwet. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster krijgt levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. De rechter vindt dat de moeder van 3 te gevaarlijk is om ooit nog vrij te komen. Nadat ze haar man had vergiftigd met 5 maal de dodelijke dosis fentanyl, schreef ze een kinderboek over rouw. Zonder zijn medeweten had ze op naam van haar man levensverzekeringen afgesloten. Ze hoopte zo dik $4 miljoen op te strijken. Ze werd ook nog schuldig bevonden aan verzekeringsfraude, valsheid in geschriften en een eerdere poging tot moord. Cuba zit compleet zonder diesel en stookolie, waardoor een deel van het land nu ook zonder stroom zit. Het land kampt met grote tekorten sinds de VS alle olieleveranties aan Cuba hebben geblokkeerd. Volgens de Cubaanse minister van Energie en Mijnbouw zitten veel wijken in de hoofdstad Havana hierdoor 22 uur per etmaal zonder stroom. Het Cubaanse elektriciteitssysteem draait op ruwe olie en aardgas. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
9: Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens. And now you see me and just say hey. Isn't it weird?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galdense Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galdense Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de 2e onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De hartelijke ontmoeting in Peking tussen de Chinese leider Xi Jinping en president Trump heeft niet direct resultaat gehad. Xi sprak tegelijkertijd harde woorden over Taiwan, waar de VS wapens aan leveren. China ziet dat eiland als afvallige provincie. De kwestie Taiwan kan de relatie tussen China en VS in groot gevaar brengen. Xi sprak verder de wens uit dat China en de VS vooral partners moeten zijn. Noodweer heeft in India zeker 90 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen bij een zware onweersbui in de meest dichtbevolkte deelstaat Uttar Pradesh. Zeker 53 mensen zijn gewond. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. In Uttar Pradesh komt rond deze tijd vaak zulk noodweer voor. De minister-president van de Indiase deelstaat heeft opdracht gegeven voor financiële hulp aan de slachtoffers. Israël en Libanon praten vandaag en morgen over een vredesdeal. Zondag eindigt het huidige staakt het vuren. De onderhandelingen lijken gedoemd te mislukken. Hezbollah doet niet mee aan de gesprekken in Washington. Israël en Libanon doen een uiterste poging om het geweld te beëindigen. Toen ruim 2 maanden geleden de oorlog in Iran begon, vuurde Hezbollah ter ondersteuning van Iran raketten op Israël af. Israël sloeg keihard terug. Het wordt strafbaar om na het gebruik van ketamine in België achter het stuur te kruipen. Ketamine wordt toegevoegd aan de lijst van verboden middelen in het verkeer. Tot nu toe waren dat alcohol, cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines. Ketamine wordt in België steeds populairder als recreatief roesmiddel. De strafbaarstelling in de Belgische wet is volgens minister van Mobiliteit Kruken een noodzakelijke eerste stap. In Nederland valt ketamine nog onder de geneesmiddelenwet. Het weer. Van tijd tot tijd buien, soms met hagel en onweer. Bij een matige wind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de 2e onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in verband met de vernieling van het Loosdrechtse gemeentehuis een minderjarige jongen uit Utrecht opgepakt. Hij zou op Koningsdag betrokken zijn geweest bij het ingooien van meerdere ramen en het vernielen van hekken. Later vandaag moet hij voor de kinderrechter verschijnen. Eerder deze maand werd een 34-jarige man uit Ermelo in deze zaak veroordeeld tot 4 weken cel. Deze week ging het opnieuw mis. Tegenstanders veroorzaakten brand bij een noodopvang in Loosdrecht. 3 mensen zijn opgepakt. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is opgepakt. Hij zou samen met een bende 10 miljoen euro hebben witgewassen in een vastgoedproject. Yermak behoorde jarenlang tot de vertrouwelingen van Zelensky en was de op één na machtigste man van het land. Yermak is al langer in beeld in verband met corruptie. Afgelopen november trad hij af. Hij ontkent alle beschuldigingen. De hartelijke ontmoeting in Peking tussen de Chinese leider Xi Jinping en president Trump heeft niet direct resultaat gehad. Xi sprak tegelijkertijd harde woorden over Taiwan, waar de VS wapens aan leveren. China ziet dat eiland als afvallige provincie. De kwestie Taiwan kan de relatie tussen China en VS in groot gevaar brengen. Xi sprak verder de wens uit dat China en de VS vooral partners moeten zijn. In het Australische Ipswich zijn 900 fabrieksarbeiders geëvacueerd na een chemisch lek. 5 van hen moesten naar een ziekenhuis. Het ging kort na middernacht, lokale tijd, mis met vloeibare ammoniak. Volgens de brandweer is het lek gestopt, maar hulpverleners blijven ter plaatse. Het bedrijf GBS Dinmore behoort bij de grootste werkgevers in de Australische regio Ipswich. Het is ook een van de grootste rundvleesverwerkingsfabrieken van het zuidelijk halfrond. Het weer. Van tijd tot tijd buien, soms met hagel en onweer. Bij een matige wind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Ga

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galdense Meren. Organisator Kairos Event spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galdense Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.
2: Look at you, looking good my friend. Safe to say if we could we would do it all again.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In het Zuid-Hollandse Wateringen is vanmorgen een auto een supermarkt binnengereden. De schade is groot, maar de supermarkt kan wel, zoals het er nu naar uitziet, open blijven. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Een automobilist reed met behoorlijk wat snelheid tegen de glazen pui van de winkel. De ruit brak en een deel van de gevel raakte ontzet. De auto kwam op de groente- en fruitafdeling tot stilstand. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto uit de winkel te slepen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De politie heeft in verband met de vernieling van het Loosdrechtse gemeentehuis een minderjarige jongen uit Utrecht opgepakt. Hij zou op Koningsdag betrokken zijn geweest bij het ingooien van meerdere ramen en het vernielen van hekken. Later vandaag moet hij voor de kinderrechter verschijnen. Eerder deze maand werd een 34-jarige man uit Ermelo in deze zaak veroordeeld tot 4 weken cel. Deze week ging het opnieuw mis. Tegenstanders veroorzaakten brand bij de noodopvang in Loosdrecht. 3 mensen zijn opgepakt. Volgens de voorzitter van de Filipijnse Senaat heeft senator Ronald de la Rosa het gebouw verlaten. Dagenlang hield hij zich er schuil. Het pand werd doorzocht, maar de la Rosa werd niet gevonden. Verschillende bronnen zeggen dat hij vertrokken is. Er loopt een arrestatiebevel tegen de Filipijnse senator vanwege de dodelijke strijd tegen drugs. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof in Den Haag verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. Na het aankomende 5e seizoen komt er een einde aan de Netflix-serie The Lincoln Lawyer. Het laatste seizoen van de serie, gebaseerd op het boek The Lincoln Lawyer van Michael Connelly, wordt op dit moment geproduceerd. De showrunners van de serie zeggen dat het vanaf het begin hun missie was om niet alleen het verhaal van advocaat Mickey Holler en de personages om hem heen te vertellen, maar ook om het verhaal een passend einde te geven. Het laatste seizoen verschijnt volgend jaar op Netflix. Het weer: in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind wordt het zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galderse Meren. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, die in de nacht van maandag op dinsdag op een tweede en derde repatriëringsvlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief op het hantavirus getest. Nadat zij aankwamen, zijn er monsters afgenomen. De Nederlandse passagiers van het schip zitten 6 weken lang in thuisquarantaine. Zondagavond kwam de eerste repatriëringsvlucht op Eindhoven aan. Ook deze passagiers testen negatief. Een motorrijder scheurde met veel kabaal een knie aan de grond over verschillende wegen in het Brabantse Marekessel. Agenten die een snelheidscontrole hielden klokten zeker 194 km per uur. Op die weg geldt een snelheidslimiet van 80 km per uur. Vervolgens reed de 27-jarige man op een weg 121 km waar maximaal 50 km mag worden gereden. De politie heeft zijn rijbewijs ingevorderd en het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen welke straf hij gaat krijgen. Afgelopen nacht vonden er weer massale Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev plaats. Er zouden zeker 3 mensen zijn omgekomen en er vielen ruim 40 gewonden. De kans is groot dat er nog slachtoffers onder het puin van gebouwen liggen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky vielen de Russen met ruim 670 drones en 56 raketten aan. Zelensky meldt dat er zeker 20 locaties in Kiev zijn getroffen. Door de aanvallen zijn er problemen met de stroomvoorziening ontstaan. In het zuidoosten van Noorwegen heeft een 6-jarige jongen tijdens een schoolreisje een eeuwenoud zwaard gevonden. De groep kinderen liep te wandelen toen Hendrik iets vreemds uit de grond zag steken. De school schakelde meteen de gemeentelijke archeologen in en volgens een lokale erfgoedorganisatie is het zwaard heel goed bewaard gebleven. Het zwaard zou zo'n 1300 jaar oud zijn en komt mogelijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het weer in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind wordt het zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galderse Meren. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredase club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredase supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Gisteravond heeft de politie in Apeldoorn 5 personen in de leeftijd van 16 tot 37 jaar bij een demonstratie tegen de noodopvang van asielzoekers opgepakt. De verdachten komen allemaal uit Apeldoorn. Sinds afgelopen vrijdag is het raak op de rotonde in de wijk De Maten waar de demonstratie plaatsvindt. Alle avonden moest de politie ingrijpen. Zaterdagavond ging het er behoorlijk heftig aan toe. Er werd een boa mishandeld en de politie met vuurwerk bekogeld. Gisteren is een 56-jarige Nederlander in het Oostenrijkse Carinthië met zijn paraglider tegen een hoogspanningskabel gebotst. Na de botsing viel de man zo'n 5 meter naar beneden en raakte daarbij gewond. Hij gaf aan pijn aan zijn wervelkolom en nek te hebben. Er kwam een reddingshelikopter aan te pas om de man naar het ziekenhuis te vervoeren. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat een ander schuld in het ongeluk heeft. In Letland is premier Evika Selina opgestapt. Er brak een politieke crisis uit nadat er vorige week 2 Oekraïense drones vanuit het Russische luchtruim Letland binnenvlogen. Volgens Oekraïne waren de drones verstoord en kwamen daarom in Letland terecht. Afgelopen zondag drong Selina er bij de Letse defensieminister op aan om te vertrekken. Dit omdat het antidronesysteem niet paraat was. Volgens de Letse grondwet moet als de premier vertrekt de hele regering opstappen. De familie van een 24-jarige Amerikaanse die in 2019 bij een vliegtuigongeluk met een Boeing 737 MAX-toestel van Ethiopian Airlines om het leven kwam, heeft een schadevergoeding van $49,5 miljoen toegekend gekregen. Samia Stumo was destijds onderweg naar Kenia. Het vliegtuig waarin zij zat stortte kort na het opstijgen neer. 157 mensen kwamen bij dit ongeluk om het leven. De rechtszaak was aangespannen door familieleden van Stumo. Er lopen nog meerdere juridische procedures. Het weer in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind is het zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu. Hey!

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galdense Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galdense Meren. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Rotterdam heeft vanmiddag stilgestaan bij 14 mei 1940. Op deze dag, 86 jaar geleden, werd de stad getroffen door een Duits bombardement. Daarbij kwamen zo'n 900 mensen om het leven en 80.000 inwoners van de stad raakten hun huis kwijt. Tijdens de herdenking op plein 1940 in het hart van de stad werd om 2:03 twee minuten stilte gehouden. Burgemeester Carola Schouten legde bij het monument de verwoeste stad een krans en hield een toespraak. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd bevestigt na berichtgeving door Sembla dat zware pijnstillers die deels uit ziekenhuizen of apotheken gestolen zijn, volop op de zwarte markt verhandeld worden. Via sociale mediakanalen zijn pijnstillers als Oxycodon, waar normaal gesproken een doktersrecept voor nodig is, te koop. De medicijnen werden bij apotheken gestolen, maar ook uit ziekenhuizen ontvreemd. Onder andere door een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag. Deze persoon is ondertussen ontslagen. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse volksgezondheidsminister Wes Streeting ontslag genomen. Hij zegt geen vertrouwen meer in premier Starmer te hebben. Streeting heeft kritiek op de uitslag van de lokale verkiezingen van vorige week. Hij is het vijfde lid uit het kabinet van Starmer dat opstapt. Zo'n 100 parlementariërs van de Labour-partij willen dat Starmer vertrekt. Britse media suggereren dat de opgestapte gezondheidsminister Streeting een gooi naar het leiderschap gaat doen. De president van de Palestijnse Nationale Autoriteit, Mahmoud Abbas, is bereid om presidents- en parlementsverkiezingen te organiseren. In een toespraak zei hij ook met het hervormen van de Palestijnse Autoriteit door te gaan. Hij wil blijven werken aan het doorvoeren van maatregelen die beloofd zijn. Abbas krijgt geregeld het verwijt dat hij en de Palestijnse Autoriteit weinig voor elkaar krijgen. Ook liggen er beschuldigingen van corruptie. Het weer: in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind is het zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar de Belgische grens staat bij IJsden een file van 3 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch? Geen probleem.
2: What if time shows I'm gonna be someone so close to who I wanna be?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galdense Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galdense Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Griekse Palestijnen die asiel in Nederland aanvragen moeten voorlopig worden afgewezen, dat meldt de Telegraaf. Asielminister Bart van der Brink heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst die boodschap meegegeven. Nederland krijgt veel asielaanvragen van Palestijnen, terwijl velen al een verblijfsvergunning in Griekenland hebben. Van den Brink gaat binnenkort met de Grieken praten om samen tot een oplossing te komen en koppelt dit voor de zomer terug naar de Kamer. Paus Leo XIV is kritisch op Europese landen die meer geld aan hun krijgsmacht uitgeven. In Rome zei hij dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. De term defensiebestedingen vindt hij niet goed gekozen. Hij wil niet spreken van defensie bij een herbewapening die tot grotere spanningen en onveiligheid leidt. Volgens de paus gaat het ten koste van investeringen in gezondheid en onderwijs. Leo werd vorig jaar mei paus. Sindsdien heeft hij veel kritiek geuit op de oorlogen die gevoerd worden. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse volksgezondheidsminister Wes Streeting ontslag genomen. Hij zegt geen vertrouwen meer in premier Starmer te hebben. Streeting heeft kritiek op de uitslag van de lokale verkiezingen van vorige week. Hij is het vijfde lid uit het kabinet van Starmer dat opstapt. Zo'n 100 parlementariërs van de Labour-partij willen dat Starmer vertrekt. Britse media suggereren dat de opgestapte gezondheidsminister Streeting een gooi naar het leiderschap gaat doen. Het Deense Hof laat weten dat de 86-jarige koningin Margarethe met pijn op de borst in het ziekenhuis is opgenomen. Het gaat mogelijk om hartkrampen. Volgens het Hof is Margarethe moe, maar in goede stemming. Ze blijft in ieder geval tot maandag in het ziekenhuis voor extra onderzoeken. 2 jaar geleden deed Margarethe vanwege gezondheidsredenen afstand van de troon. Haar oudste zoon Frederik volgde haar op. Margarethe heeft de titel koningin behouden. Het weer grotendeels droog met uitzondering van het zuidoosten en aan de kust. Daar kunnen nog wat buien vallen. Vannacht is het rond het vriespunt in het oosten tot 7 graden in het noordwesten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A2 Maastricht-Belgische grens. Bij IJsden is de vertraging 5 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruupterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de 2e onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En

0: Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In de Golf van Oman lijkt de Iraanse revolutionaire garde een schip te hebben gekaapt. En het heeft nu koers gezet naar de Iraanse kust. Het kleine visserijschip lag voor anker voor de kust bij de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens onbevestigde berichten zouden er daar bewapende mannen aan boord gekomen zijn. Er is sindsdien geen contact meer met de bemanning. Het schip vaart onder de Hondurese vlag en heeft een Chinese reeder. Volgens de Chinese leider Xi Jinping kan er een conflict met de Verenigde Staten ontstaan over de positie van Taiwan. Als deze kwestie niet goed wordt aangepakt, dan kunnen de betrekkingen met de VS op een gevaarlijke plek belanden, zo waarschuwde hij tijdens zijn overleg met de Amerikaanse president Trump. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en sluit militair ingrijpen niet uit. De VS zouden de wapenverkoop aan Taiwan moeten stopzetten, volgens Xi. Het truckersfestival Power Valley bij Alkmaar gaat dit jaar niet door. Het is afgelast vanwege een broedende ransuil op het terrein. Op het festival kijken jaarlijks zo'n 3000 mensen naar tractoren en trucks die een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan trekken. Het festival zou dit jaar op 22 en 23 mei worden gehouden, precies als de jongen van de uil gaan uitvliegen. De bezoekers krijgen hun geld terug of misschien blijven de kaartjes wel geldig tot volgend jaar, zo zegt de organisatie. En Omroep Brabant meldt dat een motorrijder met bijna 200 km per uur over een dijk langs de Maas bij het dorp Marenkessel heeft gereden en per direct zijn rijbewijs is kwijtgeraakt. De 27-jarige man reed met veel kabaal en een knie aan de grond door een bocht, zo meldt de politie. En hij bleek even later in de bebouwde kom nog altijd met ruim 120 km per uur door te razen. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij Knooppunt de Hocht. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Breda over de A16 en dan via de E19. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Ask yourself.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galderse Meren. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Er komt dit jaar 40 miljoen euro subsidie voor het realiseren van zogenaamde knarrenhofjes. Oftewel woningen voor ouderen die zelfstandig wonen, maar ook samen activiteiten doen. Volgens cijfers van de stichting Knarrenhof bestaan er al zo'n 500 van dit soort woningen. Er zouden er de komende jaren nog duizenden bij moeten komen, zo meldt de NOS. Een betere doorstroom van ouderen naar kleinere woningen kan helpen het woningtekort voor jonge starters en gezinnen te verminderen. In Washington zijn Libanon en Israël begonnen aan nieuwe vredesonderhandelingen. Het huidige staakt het vuren loopt aanstaande zondag af. Israël heeft de afgelopen weken honderden Libanezen gedood en duizenden woningen vernield. Volgens de Israëlische regering betroffen het aanvallen op Hezbollah en Israël eist nog altijd een volledige ontwapening van de beweging. Die is niet bij het overleg betrokken. In de golf van Oman lijkt de Iraanse revolutionaire garde een schip te hebben gekaapt en het heeft nu koers gezet naar de Iraanse kust. Het kleine visserijschip lag voor anker voor de kust bij de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens onbevestigde berichten zouden er daar bewapende mannen aan boord gekomen zijn. Er is sindsdien geen contact meer met de bemanning. Het schip vaart onder de Hondurese vlag en heeft een Chinese reeder. Het truckersfestival Power Valley bij Alkmaar gaat dit jaar niet door. Het is afgelast vanwege een broedende ransuil op het terrein. Op het festival kijken jaarlijks zo'n 3000 mensen naar tractoren en trucks die een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan trekken. Het festival zou dit jaar op 22 en 23 mei worden gehouden, precies als de jongen van de uil gaan uitvliegen. De bezoekers krijgen hun geld terug of misschien blijven de kaartjes wel geldig tot volgend jaar, zo zegt de organisatie. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lost forever, babe, can we make a start?
1: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
2: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
3: New truck, big

is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in

0: Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat China 200 vliegtuigen kopen van vliegtuigfabrikant Boeing. In een interview met Fox News over zijn tweedaagse bezoek in Beijing vertelde hij niet welk type zal worden gekocht. Analisten hadden de aankoop wel verwacht, maar dachten dat het er minstens 500 zouden worden, waaronder die van de Boeing 737 MAX. Vliegtuigbaas Ortberg en andere Amerikaanse CEO's zijn met de Amerikaanse president meegereisd naar Beijing. De voormalige rechterhand van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van het witwassen van 9 miljoen dollar. Volgens de anticorruptiedienst SAPO is Yermak betrokken bij het wegsluizen van geld bij de bouw van een luxe wooncomplex. De politie onderzoekt de zaak in het kader van het lopende onderzoek naar het corruptieschandaal in de energiesector. Zelensky had Yermak lopende dat onderzoek al ontslagen. Er komt dit jaar 40 miljoen euro subsidie voor het realiseren van zogenaamde knarrenhofjes, oftewel woningen voor ouderen die zelfstandig wonen, maar ook samen activiteiten doen. Volgens cijfers van de stichting Knarrenhof bestaan er al zo'n 500 van dit soort woningen. Er zouden er de komende jaren nog duizenden bij moeten komen, zo meldt de NOS. Een betere doorstroom van ouderen naar kleinere woningen kan helpen het woningtekort voor jonge starters en gezinnen te verminderen. In Washington zijn Libanon en Israël begonnen aan nieuwe vredesonderhandelingen. Het huidige staakt het vuren loopt aanstaande zondag af. Israël heeft de afgelopen weken honderden Libanezen gedood en duizenden woningen vernield. Volgens de Israëlische regering betroffen het aanvallen op Hezbollah, en Israël eist nog altijd een volledige ontwapening van de beweging. Die is niet bij het overleg betrokken. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
1: NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda Nu is NAKPRAAT.
3: Zo waren de sms'jes van Paul de Plaat.
4: Dit klinkt als een degradatie. Degradatietoetertje.
5: We zijn te emotioneel om te presenteren.
6: Ja.
5: Dus we doen alles via de app af vandaag.
6: We zijn niet te bekwaam genoeg voor een radio-uitzending.
4: Dat kunnen wij niet.
6: Daarom deze therapeutische uitzending.
5: Ja.
6: Om deze degradatie, want die is nou door 70 al voltrokken, konden we ons al een poosje hierop voorbereiden. Maar het is toch een raar gevoel op het moment dat het zich voltrokken heeft. En het is altijd maar weer de vraag van hoe dat zich had voltrokken.
5: Nee.
6: Kunnen we dat in klasse, met klasse en eer kunnen we dat op ons nemen en verwerken. En laten zien dat we nog ons staande kunnen houden. En dat op een volwassen manier kunnen doen. Nou, daar hebben we 99,9% van alle supporters in het stadion afgelopen zondag kunnen doen. Dus aan dat deel een geslaagd in ieder geval. Waarde aan ons een goede eer kunnen hooghouden. Maar het is zover, jongens.
4: Ja, het is zover. En het went nooit.
6: Nee.
4: Mag ik in mijn microfoon iets harder?
6: Jij zegt het.
5: En die van mij ook.
4: Ik doe iets.
6: Nog iets harder. Oké. Dan ga ik hem nog iets harder zetten.
5: Kijk.
6: Jullie microfoon of je koptelefoon bedoel je?
4: Ja, één van de twee.
6: Dat had ik dus vorige week ook.
5: Kijk.
4: Zo, nou ben ik dood.
6: Oh, is dat met drie seconden vertraging? Want 3 seconden geleden deed ik iets verzetten. Maar,
5: hij is wat traag.
6: Hij is geen idee, Marcel.
4: Sinds vorige week gaat het allemaal niet zo snel meer.
5: Nee.
6: Dus,
5: het is wel kut, hè?
6: Ja.
4: Dit is gewoon het ergste waar je mee kunt maken als nachtsporter.
6: En dat, Marcel, precies wat jij zegt. Het went nooit.
4: Het went nooit.
6: Nee. Het is helaas kleeft het. Hoort het bij het bestaan van een club. Maar we hoopten dat we een club waren die altijd een beetje toch wel voorzichtig in de middenmoot subtop zou acteren.
4: Maar dat zit er niet in.
6: Maar zo'n club zijn wij dus niet.
4: Nee.
6: Dat hoopten we wel te zijn, maar we hadden nog 1 jaartje nodig, zei Remco. We zijn stabiel genoeg om dit weer decennia lang door te kunnen trekken. Maar
4: Remco beroept wel meer.
6: Ja, daar is die.
5: Nou, waar ik het meest van geschrokken ben.
6: Beroepsroeper, hè? Is, die.
5: Ja. Is dat over mensen die dan, weet je wel, want we hebben de afgelopen weken zijn natuurlijk een hele hoop mensen in de media gekomen met een mening over NAC. En ook mensen die je normaal gesproken niet zo vaak hoort.
4: Nee.
5: He, dat bijvoorbeeld Henk van Koevering natuurlijk. Ja. He, die dan ook zegt, veel misschien zijn we wat naïef geweest.
4: Wow.
5: En zo, om Pierre van Hooijdonk. Dan denk ik, ja, volgens mij is jouw rol in de Raad van Commissarissen om ervoor te zorgen dat die naïviteit juist volledig uitgeband wordt.
4: Oftewel, toezicht houden.
5: En daar is iets waar wij toch op een of andere manier bij NAC iedere keer weer intrappen. Is dat wij het voor elkaar krijgen. En dat is bij iedere voetbalclub is dat eigenlijk zo. Hè? Dat trekt toch een bepaald type mensen aan die bijvoorbeeld in de zakenwereld slaagt.
6: Ja.
5: En zodra het iets met voetballerij te maken heeft, laten ze zich overdonderen. Hè? Dat zie je al. Dat zeg je bijvoorbeeld bij de RVC ook. Hè? Dan zie je van tevoren zie je Pierre van Hooijdonk binnenkomen. Dan weet je altijd, dan kun je 6 mensen naastzetten. Maar die mensen durven allemaal niks te zeggen tegen.
4: Nee, klopt.
5: Dus dat gaat al fout. En dan trek je er nog een paar van dat soort mensen bij. En dan achteraf heeft iedereen daar echt wel een goed verhaal over. We zijn naïef geweest en we hadden misschien beter dit kunnen doen. En dat, achteraf is het mooi wonen.
4: Achteraf is het heel mooi wonen.
5: Maar als ze in de vergadering nou een keer hadden gezegd van... Hé, joh, ik weet niet. Maar zeg maar, dat als je achteraf concludeert... dat je dat proces beter had kunnen bewaken... Ja, daar had je toch mijlenver van tevoren zien aankomen.
4: Ja, ja, natuurlijk.
6: Nou ja, dat is iets wat we eigenlijk afgelopen weken ook hebben gezegd. Hè?
5: Ja,
6: dus,
5: ja, precies.
4: Ja.
6: Ja, wat dat betreft niks nieuws, maar...
5: Nee, zeker niet. Maar ik was er niet bij, hè, dus ik moest er even...
6: Oh ja, nee, maar ik ging wel vanuit dat je meeluistert.
5: Ja,
6: met
5: zeker,
6: ons, maar,
5: dan wel, maar ik moest het zelf ook nog even kwijt.
6: Oké, okay, ja, nou ja. Okay,
5: dus
6: de intro. Want we schieten nou even naar de evaluatie al. Marcel, waar gaan we op terugkijken? Zijn er nog wat leuke dingen te melden of is het alleen maar...
4: Nee, ja, we hebben wat jeugduitslagen. Maar goed, we gaan het eerst hebben over de wedstrijd van afgelopen zondag. Die tussen NAC en Heerenveen. Dat hebben we wat mij betreft snel afgedaan. Hoewel het incident wel wat gesprekstof oplevert.
6: Dat is item 2.
4: Ja. Oh, dat is item 2. Oh ja, onze Paul Depla. Ja, ik weet niet of we dat emotioneel aan kunnen.
5: Nou ja, als een haan kraait dan...
4: Ja.
5: Het is voor de eerste keer dat ik iemand van Heerenveen iets nuttigs heb zien.
4: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
5: Ferry de Haan is beter als Foppe Daan.
4: Ja.
5: Nou al. Heet iedereen daar de Haan? Of?
4: Ja, nee, dat is allemaal familie, hè. We gaan het hebben over degradatie. Wat nu? Daar heeft Remco een mening over. En ik ook uiteraard over Remco. We hebben een grabbelton. En we gaan vooruitkijken naar de kraker. De fantastisch spannende wedstrijd van aanstaande zondag. Die tussen AZ en NAC. 3:30.
5: Ja.
4: Ja.
5: Geef beker om toe.
4: Giffbeker on Tour.
6: Ja, die probeer ik... Nou ja, we gaan met Giffbeker on Tour... we gaan het niet voor vol uitvak. Want NAC heeft gisteren voortijdig al de verkoop gestart.
4: Ja.
6: En dat had denk ik ook met Heumelvaart te maken. Dat ze allemaal op vakantie wilden. Of,
4: ja. Oh ja.
5: Hij veel te druk.
6: Een rustige voorbereiding om de wedstrijd.
4: Ja. Ja. De auto komen was wel uitverkocht.
6: Ja, die was al vrij raar. Daar was ik gelukkig op tijd bij.
4: Goed zo.
6: Deze keer. Dus daar volg ik ook hoor.
5: Nee, dat was niet super veel zin in allemaal.
6: Ja,
4: ja, ja. Dus, nou,
6: ik heb er zin in.
4: Kijk nou uit, jongen, die wedstrijd.
5: Nou ja, dat kunnen we in ieder geval...
4: En vooral de heenreis en de terugreis.
5: Nou ja, kunnen we in ieder geval Weidewormer alvast even aandoen.
4: Ja.
5: Zou wel leuk zijn als we daar een keer in de zomer naartoe mogen.
4: Ja.
5: In plaats van met
4: weer eens wat anders, ja. In plaats van regen, wind, storm en noem alles maar op.
6: Ja, volgens mij is er al 20 graden 8 hoor. Daar.
4: Ja, daar wel, ja. Daar waait het altijd, ja. Dat klopt.
6: Okay. Ja, nou ja, dat tweetje zal pas over een half uurtje komen, denk ik. Ja, ik doe altijd social media ook altijd tijdens de uitzending. Maar op het geval dat het stilvalt, pakken we hem eventjes door naar... dat altijd. Leon is iets aan het doen.
5: Het is ook nooit
6: en dan
5: goed,
6: valt het in één keer stil. NAC Heerenveen. Oké. Okay.
4: Ja. Ja.
6: We hebben geen van allen de uitslag van deze Nostradamus goed geraaien.
4: Want ik had gezegd dat NAC niet meer scoorde.
6: Ja.
4: En zo waarmaken wij 2 doelpunten.
6: Ja, inderdaad. Ja.
4: Hoe is het mogelijk?
5: Als het nergens meer om gaat.
4: Ja.
5: Wij zijn toch echt de Coaston P van de Eredivisie geweest, hè?
4: Coaston P, ja. Ja, dat had gewoon een maand eerder gemoeten, hè?
5: Nou ja, als je 1 of 2 wedstrijden meer wint. Maar ja, weet je, daar is al heel veel over gezegd, hè? Maar
4: ja.
5: Ik denk dat... Kijk, uiteindelijk zijn wij... als team in een bus terechtgekomen met een blinde chauffeur die keihard op een afgrond afreed. En iedereen had zoiets van, nou ja, kijk, deze chauffeur kan in ieder geval het gas nog vinden. En je weet niet of de volgende chauffeur die we krijgen überhaupt dat wel kan doen.
4: Ja.
5: Dus we zijn gewoon maar blind doorgegaan. En dit slaat nergens, wat er dit seizoen is gebeurd, dat slaat nergens op.
4: Ja, en daarom steken wij het lampje ook niet aan.
5: Nee.
4: Want we zijn gedegradeerd. Dat is, degradatie is geen reden om het licht aan te steken.
5: Nee, en er was ook dit jaar was er ook geen enkele reden om te degraderen. Hè?
4: Nee, absoluut niet. Dit was een geheel, nee, dan ben ik echt, het was een geheel onnodige degradatie.
5: En dat is het probleem. En dat is het probleem altijd bij NAC. Zodra, hè, dan wordt het wat rustiger. En dan gaan we er allemaal weer shit bij doen die we er nooit bij hadden moeten doen.
4: Ja.
5: Maar mensen zijn veel te veel bezig geweest met randzaken, niet met voetbal zelf. Mensen zijn bezig geweest met pleasen en met weet ik veel wat allemaal. En niemand heeft elkaar de waarheid durven te zeggen daarin dat in die hele organisatie. Iedereen was alleen maar Hosanna, Hezanna. En ja, uiteindelijk ook, onderaan de streep sta je gewoon voor lul.
4: Vlieg je er gewoon uit.
5: Ja, en dan niet alleen, hè, maar je hebt jezelf. Hè, kijk, ik ben het volledig eens dat NAC die rechtszaak heeft aangespannen. Hè, maar ik dat ook. Doe je uit een noodgreep. Kijk, als je daar, als je 12 had gestaan, dan had je ook niet. Heel eerlijk, dan had je dat niet gedaan.
4: Nee.
5: Hè, dus er is een hele hoop moeite en energie gestoken in dingen die voorkomen hadden kunnen worden op het moment dat mensen hun werk hadden gedaan aan de voorkant van het seizoen. En we zijn toen aan de voorkant van het seizoen heel veel bezig geweest met bullshit. He, dan gaan we inderdaad gaan we van alles optuigen en we gaan verbouwen. Toen kijk, die verbouwing die was, dat was nodig en daar is iets voor te zeggen. Okay. Alleen er is veel te veel op gedreven, man.
4: Ja, ik heb daar een iets andere mening over, ja. Maar...
6: Maar we gaan het niet over de wedstrijd hebben dus? Of?
4: Ja, jawel. Nou, we
6: ik kan even 2 minuten even iets anders
5: eerst,
6: over doen.
5: Ja, maar jij zegt eerst dat het stilvalt, dan praat ik door en is weet niet goed.
6: Nee, dan ga ik inderdaad wel die tweet afmaken. Het gaat dan één keer over verbouwing.
5: Ja, ik denk ik wacht op de wedstrijd totdat jij er ook bij bent.
6: Nee.
4: We gaan eerst even de cake aansnijden.
6: Ja,
4: okay. Dat moet ook, hè, als je degradeert. Niet het lampje aandoen, maar de cake aansnijden.
5: We gaan het eerst over de wedstrijd hebben.
4: Ja, dan... je moet positief beginnen, hè. Dat was wel iemand goed. De flat.
6: Ja, de flat.
4: Ja, de flat was echt goed.
6: Ja, inderdaad.
4: Ondertussen snij ik even de cake aan. Dat kan wel, hè.
5: Ja, doe maar.
6: Die had ook echt wel een goede score in de elftal beoordelingen.
5: Mm-hmm.
6: Maar die flat kon niet boven torenen, boven de prestatie. Boven de 9.0 van onze boy Kemper.
5: Goh, die bal zat er wel mooi in, hè?
6: Ja, dat zijn echt zo prachtige volleys die je zo graag erin wil knallen.
5: Ja.
6: Mooi voorbereidend werk van ook Kamal Soa, volgens mij. Die daar het werk ook deed langs aan de zijkant. Een klein beetje doorge... Ah, kijk, schijfje cake. Oh, weg van het mengpaneel.
4: Ja. Niet kruimelen, hè, jongens?
6: Inderdaad. Zo, oké. Wie gaat er met volle mond praten?
4: Nee, ik niet.
5: Dat... Ik vond het... Je zag aan die bal, hè, want die schoot is zo hard. En de manier waarop hij dat ook deed, dat was de afscheidsbal. Dat zag je aan alles.
4: De afscheidsbal?
5: Hè? De afscheidsbal, toch? Ik ga gewoon één keer laten zien aan het publiek wie Boy Kemper is. En dat ik er wel voor wil gaan en dan ben ik weg.
6: Dus dat... Ik ging toch wel even bukken, want die bal kwam recht op me af. Die was precies in de lijn van het schot, zeg maar.
5: Nou ja, dat is of hij gaat de keihard in of hij breekt iemands neus.
6: Ja, dat was dan al een goede schot. Inderdaad, die man. Ja. Eerste schudding voor het leven, inderdaad. Dat was, nee, daar zat veel in, dat schot. Misschien wel een seizoen lang aan frustratie.
4: Misschien een hoop frustratie, denk ik.
6: Ja, maar het is wel bijzonder dat, omdat wat jij zegt, we waren eigenlijk al in de veronderstelling dat als er nog een doelpunt was, dan zal het waarschijnlijk een eigen doelpunt van Heerenveen zijn.
4: Ja. Maar hij schoot hem goed binnen.
6: Ja, hoor. En meer dan terecht penalty die we kregen, toch?
4: Ja.
6: Althans, ik heb een samenvatting niet meer gekregen. Maar,
4: ik ook niet.
6: Nou ja, hij kwam een beetje uit de lucht vallen.
5: Dat kunnen we natuurlijk aan de Pla vragen, want die kreeg op een gegeven moment een berichtje binnen dat NAC gescoord had. Denk wel, hij heeft het zelf niet gezien, denk ik.
4: Ja, nee, hij heeft het zelf niet gezien. Ja. Hij heeft het zelf niet gezien.
5: Misschien was hij daarom zo emotioneel.
4: Oh, god. Ja.
5: Nou ja, weet je wat is? Kijk, ik denk dat... Want dat En daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst nog de wedstrijd. Het was...
4: Mag ik heel eerlijk iets zeggen? Heerenveen deed ook niet zijn best.
5: Natuurlijk niet.
4: Oh nee, dat is goed.
6: Wat raar is, want die hebben nog voor van alles om te spelen. Want die wilden nog steeds voor een goede, gunstige uitgangspositie voor de play-offs.
4: Maar daar leek het niet op.
6: Nee. En dat is de verdienste van NAC. Want, ja.
5: Nou, en dat was het rare. Is dat het leek nou een keer... En dat had je veel eerder... Het was een collectief nu. Ze liepen net zeg maar voor dat ene balletje extra.
6: Ja.
4: Opstelling zat ook iets logischer in elkaar.
5: Ja.
4: En je speelde gewoon met 2 verdedigers. Dat is al heel waar. Mm-hmm. In plek van 2 middenvelders die centraal spelen. Terwijl je dan toch nog 2 verdedigers hebt, maar die zitten gewoon op de bank.
5: Ja.
4: Dat is natuurlijk idioot.
5: Ja.
4: Het stak iets logischer in elkaar.
5: Ik vind het zeg maar... Dat, ja. En Ayu deed het nog steeds kut.
4: Ja, Ayu.
5: Ik heb die man nog nooit iets goed zien. Nee. Maar die man die heeft dus schijnbaar echt enorm veel ervaring. Hè? En die heeft heel veel doelpunten gemaakt ook. In de Premier League gespeeld en zo. Maar oh. Ik heb hem alleen, dan zit je ook naar te kijken. En dan komt er een bal, komt zijn kant op. En in de plaats van dat hij probeert voor zijn verdediger te komen, gaat hij erachter staan. Ja. En dan gaat hij vervolgens heel hard naar de bal toe rennen. Die
4: nou, al, dat viel wel mee. Want hard rennen, dat kan hij niet meer.
5: Nee, oké, maar het lijkt in ieder geval. Zeg maar, hij is overal te laat. Hij staat verkeerd. Hij doet niks. Ik heb hem nog geen enkele bal goed zien raken.
4: Want Ayu is zelfs te langzaam voor de ereronde. Ja. Kunnen jullie dat gezien hebben? Maar Ayu shokte achter de ereronde aan. Die kon hij gewoon niet bijhouden.
6: Nee, misschien is dat, probeert hij dat te verhullen. Ja. Want of hij zelfs eerste naar binnen. Of hij is als langzaamste erachteraan. Ja, geen idee. Ik weet niet of dat hij nog een interview had, maar dat lijkt me sterk.
4: Nee, want eer dat hij bij die interview was, was iedereen al lang naar huis.
6: Ja, volgens mij waren er helemaal geen interviews na de wedstrijd. Ik heb geen idee. De wedstrijd ging natuurlijk net iets anders dan dat we verwachten.
4: Ja, oh zo, dat bedoel ik.
6: De eindinterviews waren pas in Heerenveen een dag later.
4: Heerenveen, precies. Ja.
5: Ja. Ja. Ja. Ja, dan wouden gewoon wat mensen de weg wijzen.
6: Beschouwing op de 82 minuten. Ja,
5: ja. Ja, dat is de fakkels. Ja.
4: En toen kwam het vuurwerkincident.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja. Ja. Ja, weet je wat het is? Dat is, ja. Ik heb er altijd wel een beetje moeite mee dat. Kijk, zulke dingen gebeuren nou eenmaal. En ik praat het zeker niet goed.
6: Nee, ik wou het ook zeker niet normaliseren alsof het erbij hoort. Maar
5: nee, 100%. Want, like,
6: vuurwerk in het stadion, ja.
5: Precies. Ja. Ik ben voor vuurwerk in het stadion.
4: Ik ook, 100%.
5: Ik ben tegenstander van vuurwerk op het veld. Dat zijn twee, voor mij, compleet verschillende dingen. Als jij vuurwerk meeneemt als sfeervolgende factor, en voornamelijk als je dat op een veilige en goede en afgesproken manier doet, zoals dat wel eens in de voetbalcultuur wil voorkomen, ben ik daar 100% voorstander van.
4: Ik ook.
5: Op het moment dat jij denkt van joh, we hebben nou toch al verloren gedegradeerd, we gaan nou fakkelen, dan wil ik heel graag weten wat je daar dan denkt mee te winnen.
6: Juist.
5: Ik ben dan heel erg benieuwd. En als dat iemand is, hè, en dat wil ik, dan kunnen we misschien best wel een keer het open gesprek. Misschien hebben ze daar wel een hele logische en hele goede verklaring in. Dat wij denken, Eureka.
6: Ja,
5: daar hebben wij nog niet over nagedacht.
6: Heel die wiskundige berekeningen hadden wij nog niet zo bekeken. Nee. Inderdaad. Van, zo kunnen we alsnog degradatie voorkomen.
5: Ja.
6: Want dat is de vraag die we ons op de tribune, waar we stonden er pakweg 30 meter vandaan, ook ons afvroegen. Van, ja, waarom dan? Waarom dan? Weet je wel, er is weinig wat het kan rechtvaardigen dat je dat doet, zeg maar. Op die manier de wedstrijd stilleggen. Je staat notabene 2-0 voor, weet je wel. Je staat niet meer om het seizoen te redden. Maar je staat nog wel om de spelers waar je spandoeken voor ophangt. En om daar een waardig afscheid voor mogelijk te maken. En ondertussen ga je dat feestje compleet onmogelijk maken. Er staat er niet meer om een onjuiste beslissing van een scheidsrechter of zo te bekritiseren. De kracht bij te zetten met zo'n ordeverstoring. Ik ga bijna als Diplalo klinken. Maar het heeft totaal geen nut met het verstand dat wij hebben, zeg maar. Hè?
5: Nee. Misschien is dat, zeg maar, toen ooit een keer iemand zei dat de aarde rond was. Ja. Zei iedereen, joh, je bent knettergek. Ga jou pakken?
6: Ja.
5: Want de aarde is hartstikke plat. Ja. Dus misschien zijn wel mensen die denken de aarde is plat. En is er dus iemand die
6: Er
5: anders over denkt. Daarnaast vind ik ook, dan kun je dus, en dan heb je dus mensen. En normaal zeg, iedereen mag iedereen heeft zijn eigen taalgebruik. Persoonlijk.
6: Ja, daar komen we zo op. Maar daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar dat komt zomaar. Dat lijkt alsof er in een of ander universum, wat denk ik niet de onze is, dat het in het normaal is om de boel maar te verstieren, inderdaad, in de laatste minuten van je wedstrijd, om daar zulke zaken te doen. Omdat ze dat nou eenmaal bij Heracles Almelo ook doen, weet je wel. We hebben dat op YouTube, op Insta gezien van, nou, zus en zo. Oh, dan moeten wij dat ook doen, want dan horen wij er niet bij. Wij leggen onszelf niet aan dezelfde meetlat als een Heracles Almelo of een of ander andere apenclubje. Dat soort dingen doen. Nee, wij proberen dat sinds jaar en dag op onze eigen manier waardig af te sluiten. Als het kut is, dan is het kut. Dan gaan ze dat horen. Dat hebben we ook op spandoeken heel subtiel opgehangen. En daar zit ook een duidelijk onderscheid in welke spandoeken dat zijn. Dat zijn gewoon de subtiele, gewoon keurig uitgeschreven, zonder taalfouten.
5: Maar dan ga je twee dingen door elkaar.
6: Ja, je hebt de B-side kwaliteit en de eer gezien. Hè? Ja. Daar zit een heel ander onderscheid in. Ja. Hoe breng je je onvrede? Hoe breng je die over?
4: Ja. Maar wat er voor de wedstrijd op een spandoek werd geschreven, dat kan natuurlijk niet. Hè?
6: Dat is het onderscheid wat ik nu aan het maken ben. Er waren dezelfde spandoeken die ook op de andere tribunes hingen. Waar dan denk ik van ja, je hebt er zo lang over na kunnen denken. Waarom moet die terminale ziekte er nou bij hangen? Weet je wel. We hebben dat vorige week ook, de week daarvoor ook meegemaakt. De thuiswedstrijd daarvoor ook bij ons op vak G. Dan staat er iemand met een iets te. Een accent met een iets te veel rollende R. En dan wordt het. Ja, dat is niet erg, maar. De terminale ziektes vliegen eruit en probeert dan ook nog eens met een gezang nog eens mensen aan te sporen. Met het gekanker mee te zingen. Nou, daar kwam een incident uit. Nou ja, dat.
5: Ik denk dat iemand.
6: Bijvoorbeeld de precies onder ons hing een spandoek. Voor iemand die kaart aan het herstellen is. Of in ieder geval meer nog in de strijd zit tegen kanker. Precies gewoon 3 meter onder ons hangt dat spandoek. Ja. Zijn mensen totaal niet mee bezig. En ook aan die zijde. Ralf Seuntjes. Dikke maatjes met die. Maar dan is zo'n woordje kanker op zo'n spandoek. Wat dan volledig voor misbruikt. Is dan in één keer niks meer waard.
5: Ja, ik denk dat je moet daar. Ik heb daar ooit wel eens een keer een gesprek met iemand over gehad. Of ook. Dat is misschien een hele scheve vergelijking, maar die is altijd wel bij mij blijven hangen. Dat was een jongen die zijn ouders waren allebei overleden in een auto-ongeluk. En die zei op een gegeven moment, zei die ook van joh. Hey, kijk, dat is ook wel een bepaalde vorm van selectieve verontwaardiging. Hè? Kijk, we vallen. En ik moet zeggen dat. Ik vind het ook heel vervelend. Ook als wat je de vorige keer ook al zei. Dat mensen daarmee gaan scanderen en zo. Ja, maar,
6: mensen aan te sporen om mee te doen. In zangvorm, hè? Massalig te maken.
5: Ja. Precies. Alleen wat ik altijd wel bijzonder vind, is dat. Mensen ageren heel erg op dat woord, maar ze laten andere dingen die vergelijkend zijn gaan. En ik vind wel dat, kijk, als iemand het een keer wil zeggen, dan moet je dat vooral zelf. Maar schrijf dat soort dingen niet op. Ga daar niet met zo'n doek. Daar snap ik persoonlijk echt. Nee. Ik kan daar met mijn kop niet bij. En nogmaals, hè, misschien zien wij dat verkeerd en hebben zij daar een hele leuke.
4: Nee. Zover moet je niet. Daar ga je al veel te ver. Het getuigt gewoon van een enorm gebrek aan creativiteit.
5: Nou, dat sowieso.
6: Ja, gebrek aan
5: een hele hoop.
4: Ja, gebrek aan een hele hoop, maar toch? Creativiteit onderhouden. Ja.
5: Alleen, ik vind wel dat. Kijk, wat ik zeg. De jongen die zei toen op een gegeven moment van joh, iedereen heeft het al wel over kanker. Maar mensen kijken wel naar Top Gear. Voor iemand bij wie allebei zijn ouders in een auto-ongeluk zijn overleden, is dat ook. Dus dat ik kan me voorstellen dat er zijn mensen die totaal geen ervaring hebben met die ziekte. Ja. Die dat misschien wat. Minder hebben. Dus dat je het een keer zegt, en ook in bepaalde delen van Nederland, als je kijkt in Den Haag, bijvoorbeeld, hè, dat zijn wij dus niet. Ja. Maar is dat misschien, en bij de jeugd is het misschien er wat meer ingeslopen. Dat het dus nu dan als krachtterm gebruikt wordt, ben ik het niet mee eens. Maar denk ik dat je dat ze nu dan moet accepteren, in die zin. Maar ik denk dat je nooit moet accepteren in groepsverband, en al helemaal niet als pandoeken gerelateerd aan NAC. Nee, kijk, dat iemand dat als individu een keer zegt, vind ik geen reden om iemand meteen te.
4: Maar ik heb het gevoel.
6: Dat is ook volgens mij het twistpunt niet.
5: Maar zo bedoel ik het ook. Nee.
4: Ik heb het gevoel dat je iets recht probeert te gaan praten. Nee, helemaal. Wat gigantisch krom is.
6: Ik moest eventjes goed luisteren wat je bedoelde met Top Gear. Maar.
5: Nee, zeg, kijk, dat zeg ik. Kijk, op het moment dat
6: je. Mensen stappen bewust in de auto of je begint niet bewust naar kanker.
5: Nee, dat snap ik. Maar kijk, er gaan heel. Nee, kijk, misschien is dit geen onderwerp op de radio. Maar.
6: Ik probeer te.
4: Je heet jij ook overzieren met je achternaam?
5: Nee, maar kijk, wat ik bedoel.
6: Overzieren, hè?
5: Nee. Ja, dus, daar heb je hem weer inderdaad. Nee, kijk, je mag het nooit op een doek schrijven. Je mag het nooit scanderen. Maar ik denk wel dat wij zijn. Misschien als wat ouderen ook wel wat te veel. Moeten we misschien wat meer wennen aan het feit dat de jeugd het wat meer gebruikt dan wij?
6: Nee, ik ga er niet aan wennen.
5: Nee, maar je moet het nooit.
6: We hebben toch ook wel een taak als wij onszelf oud mogen noemen. Een taak van, hey, luister, dit is goed, dit is slecht. Dat is natuurlijk onze taak. Het is dus niet onze taak om het allemaal te laten gaan. Van, joh, wij proberen wel een beetje de kompas te zijn. Van, joh, weet wat je allemaal roept en wat je zegt. En wat goed is, wat slecht is. Denk nou over gevolgen. En in je jongvolwassenheid of onvolwassenheid. Dat je weet van, probeer.
4: Ik ben het wel mee eens dat we die straat langzaam aan het verliezen
5: zijn.
4: Naar
5: mijn idee heb ik daar wel een onderscheid in. Is dat ik vind dat je moet mensen opvoeden. Ja. Zodra ze het op een doek zetten of scanderen.
6: Nee, dat is voor jou. Die is voor jou. Maar ik probeer dat al eerder te doen.
4: Ja, ik ook. Ik
6: probeer het in mijn eigen omgeving ook te doen. Let even op. En dan, sorry man. Ja, inderdaad. Oh, ik weet dat jij dit en dat zo. Ja,
7: Dat doe ik wel. Ja, dat is iedereen zijn persoonlijke keuze.
5: Ja, ja. Ja, nee, maar ik denk dat die strijd zijn we wel aan het verliezen inderdaad.
7: Nou ja, ja, dus dan moet je misschien dan leg je daarbij neer of dan je probeert het wel.
5: Nee, ik leg het niet met.
4: Nee, maar dan dat moeten
7: we
4: ons niet.
7: Misschien nee, het is, we verliezen dan wel aan terrein, zeg maar, in dat de klopt. Opvatting. En dat, is, ja, dat heeft ook deels te maken, oké, okay, sinds de wereld is in social media land, is het zoveel kleiner geworden dat ook Den Haag en Rotterdam, waar dat blijkbaar heel normaal is om elk woordje in elke zin het 3 keer te gebruiken, is een stuk dichterbij gekomen. En social Bielen, weten ze niet of dat zien zij het verschil niet van wat een Hagenees en een Groninger is, want ze praten allemaal hetzelfde.
5: En dat bedoelde ik te zeggen, is dat, kijk, als jij, wij hebben familie uit Den Haag, die zeggen dan niet over, maar alles in Den Haag zegt heel veel kanker dit, kanker dat. Dus dat is daar heel normaal.
7: Ja.
5: En daarom zeg ik dat misschien moeten we wel het onderscheid gaan maken in, laten we dan inderdaad altijd handhaven dat soort dingen nooit op een doek, nooit als spandoek. Maar dat we het nooit kunnen voorkomen dat het nooit meer
7: gebeurt. Ja, dat het in ieder geval waar onze invloed reikt, zeg maar. Dat we mensen tegenhouden van, joh, nou heb je het wel heel vaak geroepen achter me. En probeer niet ook nog eens, uiteraard floep, oké, één. Weet je wel, een krachtterm, het zit misschien in je hoofd geprogrammeerd en het floept er een week uit. Maar probeer dan die mensen ook nog eens je omgeving aan te sporen om hetzelfde met je te gaan doen. Hè. Dat is één. En nog eens helemaal uit een boze stap verder. Want dan heb je nog eens 35 keer over na kunnen denken dat je het op een spandoek zet. Dat ook nog eens te doen.
5: Ja.
7: Dat is nog eens een keer 30 stappen te ver. Dat is niet eens een impuls meer, zeg maar.
5: Nee, maar ik vraag me ook serieus af wat er dan aan de hand is als je dat doet.
4: Ja, dat zou ik ook wel eens willen
5: dat
4: weten.
5: Gewoon, dat meen ik echt. Ik zou
7: ja,
5: echt
7: wel, wat bezielt je? Dat is een hele goede vraag. Die stellen wij ons al een hele week af. Ja.
5: Maar dan is er dus iemand die heeft dus een paar doeken liggen. En die heeft een spuitbus.
4: En die zit dat
5: Montana. Ja. S9000 shockplek. En die denkt, weet je wat ik ga doen? Dan ga ik ze even op een doek zetten.
4: Ja. Nou ja, wat bezielt je dan, hè?
5: Ik vraag me dan af, waarom?
4: Ja, terechte vraag. Ik denk niet dat wij het antwoord begrijpen.
5: Nee.
7: Nee, ja. Aan de andere, ik ga er ook niet vanuit dat ik daar ooit een antwoord op ga krijgen.
4: Ook dat? Ja. We krijgen hem niet en we snappen hem niet.
7: Er zullen heel wat vragen zijn die ik voor deze maatschappij heb, die we nooit een antwoord op zullen krijgen. Maar dit soort, ja, dit is...
5: Misschien heb ik het net verkeerd uitgelegd, maar ik bedoelde... De selectieve verontwaardiging in die zin, dat geeft stof tot nadenken, vind ik ze nu dan. We hebben er geen enkel probleem mee als we roepen, laat maar liggen, hij is dood. Het had zijn nek moeten wezen.
7: Nou ja, daarom zing ik dat
5: Cirio,
7: ook nooit.
5: Cirio, in Breda, daar zingen we
7: misschien moet
5: je
7: eens even om je heen kijken.
5: Nee, maar
7: dat zing ik nooit.
5: In het stadion zelf zingen.
7: Ja, dat zingen steeds meer mensen mee.
5: Is er nog iemand die even zijn kist is geopend? Dus iemand indirect doodwensen mag wel, maar de manier waarop mag dat niet. Zeg, maar dat is zo bedoelde ik het mee. Maar dat is...
7: Daar mogen mensen individueel over nadenken, zeg maar. Want er wordt hier aan tafel ook niet genormaliseerd van joh,
4: nee.
7: Dat wordt alleen maar voor hele speciale mensen gedaan.
4: Het zingen van Joden...
7: Joden disclaimertje.
4: Hey, het zingen van Joden publiek doe ik ook nooit aan mij.
7: Nee.
4: Dat
7: nee,
4: probeer ik zelfs mensen af te leren. Ja. Het lukt me overigens niet.
7: Ja, deels omdat het moreel verwerpelijk is. Ik wil niet de predikant zijn, maar wij hebben onszelf... Tenminste ook omdat wij onszelf altijd hebben bestempeld... wij zijn zo vindingrijk en creatief. Die NAC-supporters hebben er toch weer net iets anders voor verzonnen. Die zijn toch... Dat we ons daardoor altijd onderscheidend waren van de rest. Ja. Mm-hmm. Terwijl er steeds een segment is dat lijkt van... we moeten lijken op die... En we moeten diezelfde cultuur, dezelfde gewoontes hebben. En dan proberen we daar beter in te zijn dan die anderen in dat subcultuurtje... Zeg maar. Ja. Nee, wij hebben ook een heel andere supportscultuur. Wij hebben geen naam op de soort supportscultuur. We zijn geen ultraatjes, we zijn geen dit, we zijn geen dat. Wij hebben

0: Ja, dat moet altijd Italiaans zijn, met tifosi en zo. Maar dat moet
1: ja.
0: En dan denk ik wel, maar wat ben je dan aan het doen? Ja. Almere, ik weet niet of je dat hebt gezien.
2: Almere Ultra's.
1: Ja. Brigata, nog wel.
0: Ja. Waar hebben we het nou over? Ja. Jongens, hey. Maar het is inderdaad, kijk, en dat merk je wel.
2: En ze doen elkaar allemaal na, hè?
0: Hetzelfde als dat er zijn er 20 man of zo zijn er opgepakt, 11. Daar was de plaat natuurlijk heel druk mee bezig.
2: Ja, die
1: ik dacht dat het NAC-elftal was die probeerde op te laaien. Ja.
3: Ik was bezig met 11 man op te laaien.
0: Ja. Hij heeft ze allemaal.
1: Wat kunnen zij er nou weer aan doen?
0: Hij moest zich dus omkleden, zelf ze en meepakken aan. En hij heeft ze zelf alle 11 van de tribune afgehaald. Ja.
1: Heel emotioneel, want het waren een paar vrienden van hem. Dat vond hij zo moeilijk.
0: Ja. Ja, hij moest helemaal van het fietsenhok naar de tribune toe lopen. Ja. Dat is ook al een end, weet je wel. Moest zijn broek weer aan doen.
1: Ja. Had net een nieuwe job. Ja. Ik zal niet zeggen wat voor job. Ja, heel emotioneel.
0: Oh, dat vind ik bij de hand, Job.
1: Wat vertel ik. Dan heb je een knopje kunnen we de fietsenstalling openzetten.
2: Ja, en nu ga ik even impopulair doen.
0: Ja.
2: En Paul de Pla heeft in één ding gelijk.
0: Wat?
2: De veiligheidsorganisatie bij NAC is niet op orde.
1: Nou ja, kijk, het feit blijft is dat er heel veel spul is binnengekomen. En dat er, het is niet waterdicht gebleken.
2: Ja. Dan druk je het zachtjes aan.
1: Ja, het is, weet je wel, en ik kan me ergens wel... En er is heel veel aan de hand, hè. En dat heeft ook echt wel met de burgemeester te maken. Waardoor,
2: zeker weten.
1: En dan, mogen ze zichzelf wel goed bedenken wat er allemaal gebeurt. En ik heb ook het idee dat de burgemeester en Fragma van de politie daar zelf al vindt. Dat de burgemeester de politie voor de bus heeft gegooid. Door te beweren dat zijn veiligheid allemaal niet kon worden gegarandeerd. Maar volgens mij is daar ook je eigen politieapparaat voor verantwoordelijk.
0: Ja.
1: En niet alleen de NAC mensen op de beveiliging voor de deur. Daar hebben ze allemaal een handje in. Maar dat inderdaad, waar trek je de grens? Ga je van het stadion, op een gegeven moment heeft NAC, het stadionbezoek is zo, afgelopen 20, 30 jaar zoveel veiliger geworden. Ook door verdiensten van, maar ook sociale of maatschappelijke ontwikkelingen. In het stadion, ik voel me nergens zo veilig als in het NAC-stadion zelf. En dat komt daardoor. Dus je kunt ook dingetjes gaan afschalen in beveiligingsmaatregelen. Van, je wordt toegankelijk, je wordt gebruikersvriendelijker, publieksvriendelijker. Dus de prikkeldraad gaat weg, het veld kan verlaten worden, dat je lekker op een hekje kan leunen. De toegang, het is niet meer 1-op-1 fouillering, maar 1-op-2 of wat dan ook. Hè. De hekjes worden verlaagd. Er wordt toegestaan dat er een vak G-deur staat en een kroeg. En er is gewoon daar meer horecapunten. Het wordt allemaal vriendelijk. Maar dat gaat wel ten koste van... Het wordt allemaal minder waterdicht. Als je het echt 100% wil uitsluiten dat er rotzooi binnenkomt... Dat is even het wisselgeld geweest.
0: Ik denk dat de plaat nou aan een heel belangrijk punt voorbij gaat. Is dat Paul de Plaat denkt dat hij daar als bezoeker had moeten zitten. Maar hij is daar geen bezoeker. Hij is daar...
1: Ja, oordeelhandhaver.
0: De
1: grote chef van de politie, hè?
0: Als zij bijvoorbeeld zeggen... Wij kunnen jouw veiligheid niet waarborgen, dan richt je... Desnoods in het pand ernaast, een commandopost in waar je dan met zo'n koptelefoon op de boel gaat regelen.
1: Ja, dan kijk je vanuit een platform op het dak.
0: Ja, maar dan ben jij bij iets waarvan jij zegt, dit is zo'n precaire situatie. En we weten waar het om gaat. Ze kunnen mijn veiligheid niet waarborgen, maar ik moet daar wel bij betrokken zijn. Dan zorg jij dat jij op een... En op het moment dat jij dan constateert en jij geeft de opdracht aan de ME... dat zij 11 man van de tribune moeten halen... Dan is dat heel simpel. Dan geef jij aan de commandant van de politie door. Oké, we gaan nu handhaven. We gaan ze ophaaien.
1: Ja.
0: Dan is jouw rol als burgemeester uitgespeeld.
2: Ja.
0: Daar is het. Je hoeft ze niet zelf van de tribune af te halen.
2: Nee.
0: Je hoeft daar niet bij te zijn. Je hoeft ze niet zelf weg te brengen in de mijkenbroek. Toch?
2: Volledig.
0: Dus dan zou je kunnen. Dus wat ik... Dat vind ik het meest kwalijke van alles. En ik hoop dat daar... Ik weet niet of dat via een WO of opverzoek of zo een keer naar voren kan komen. Maar wat mij verbaast is dat een man die bijvoorbeeld zegt dat hij altijd voor normalisatie en overal heeft. Want hij liep altijd overal voorop. Dit was een hele simpele, hele kleine. Er zijn dus 11 man van de 20.000 die dus iets mee hebben. Die haal je eruit. Op het ene trek je van het vak af. Hop, en die stomp je eruit. En dat is klaar.
2: En je kunt verder voetballen.
0: Ja. En als zelfs iemand van Heerenveen zegt van joh, ik weet niet wat er aan de hand is. En dan snap je niet wat jouw rol is. Dan ben jij wederom puur alleen maar bezig met jezelf.
2: Ja.
1: Nou ja, daarom wou ik net eens zeggen, er is heel veel aan de hand. Ja, er is een beetje een keerpunt geweest ook met dat Deplaat doodspandoek.

0: En sindsdien is bij hem volgens mij wel iets volledig geknakt. Als het gaat, ja, hij heeft gewoon een grote hekel aan NAC op dit moment. En dat moeten we in alles merken. En hij heeft geen enkele zin meer om overal een stapje van NAC nog een stapje extra te doen. Dan is hij dus niet in het stadion. En een of andere kul vooral dat hij zijn veiligheid niet kon worden gewaarborgd. En dat probeert te laten afstralen op het veiligheidsapparaat van NAC. Terwijl volgens mij is daar je eigenlijk politieapparaat heeft daar ook een groot aandeel in. En volgens mij is het sinds dat debakel met dat spandoek. Verloopt volgens mij de samenwerking tussen het veiligheidshok in het stadion van NAC en de politievertegenwoordigers en er hoort ook burgemeester bij, verloopt niet zoals het hoort. Dus er is eigenlijk geen goede samenwerking zoals die er hoort te zijn. Er is geen gesprek meer op supportersvlak. Volgens mij de supportersraad zoals die nou bestaat. Daar wordt al het communicatie wordt steeds continu afgezegd met de supporters. Overal trekt hij zich uit. Alles wordt gefrustreerd wat met NAC te maken heeft.
1: Het feit dat de volledige competitieronde om 16:45 van alle 5 moest beginnen.
2: Dat was,
1: lag ook aan de plan. Omdat wij konden geen 3 mensen vrijmaken nog om. En daarnaast, ik denk dat, kijk, ook over dat spandoek, want daar begon je net over. Het OM heeft die zaak geseponeerd.
2: Ja.
1: Die 2 mensen zijn ook. Dus ook dat is zeg maar. Ook daarin zie je dat hij zegt met heel veel dingen. We moeten het recht de beloop laten. Hè? We moeten het recht laten spreken. Maar hij is zelf altijd degene die voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Iedereen al onder de bus gooit. Want er is. Meteen kroop hij alweer in de pen. Kwam hij overal in de media. Dat de kroegeigenaar was. Iedereen was kut. Iedereen wou hem dood hebben. Hoppelen. Hè? Uiteindelijk onderaan de streep. Als je kijkt wat het OM. Qua vervolging bij mensen heeft gedaan, is al 0,0 gedaan.
0: Klopt.
1: Ja, dus dat betekent dat er uiteindelijk van dat hele verhaal zijn natuurlijk echt wel dingen gebeurd die niet goed zijn.
0: Ja, er was gewoon te weinig bewijs. En misschien is het ook wel een strategische keuze dat ze denken van nou, we zijn een dossier voor bepaalde mensen aan het opbouwen en we pakken pas andere dingen op. Dus er wordt ook niet uitgesloten dat er een later moment, als er ander soort bewijs zou komen, dat het alsnog wordt opgepakt. Maar voor dit moment is het geseponeerd, geloof ik.
2: Maar
0: volgens mij moesten we het zo een beetje lezen. Maar het punt blijft, even los daarvan, is dat zijn frustratie die hij daaruit, wat daarmee is begonnen, dat zich dat nou op NAC in zijn algeheel moet uitstralen. En nou, dat vind ik. En het is een verschrikkelijke baan om burgemeester van Breda te zijn. Maar dit is niet de meest volwassen manier om daarop te reageren. En zijn termijn loopt nog een jaartje door. En volgens mij is hij ook echt aan zijn laatste jaartje bezig.
1: Stel dat we nou zo meteen echt een keer in crisis komen. Er gebeurt echt eens een keer in Breda.
2: Ja.
1: In hoeverre kunnen wij nou op onze beurt. Zeg maar, als dit al. Zeg maar, er moeten 11, 12-jarige jongens met een fakkeltje van de tribune afgehaald worden.
2: Als dat al te moeilijk is.
1: Als dat dan al zoveel moeite en kracht kost, dat je voor de rest van de mensen niet meer bereikbaar bent. Wat gaat er dan gebeuren als hier eens een keer, inderdaad, er ontploft een keer een bom?
2: Ik ben bang dat we met deze burgemeester nog een jaar moeten zitten, want daarna is zijn termijn afgelopen. Ja. En we zullen nog een jaar lang, zal de boel pappen en nat houden.
0: Ja, nou ja, weet je, op dit moment kan je hier ook wel een conclusie uittrekken van ja, moet iemand toch nog opnieuw verkiesbaar stellen? Ik denk dat dit wel genoeg argumenten zijn.
2: Hij is
0: zeggen
2: totaal,
0: van iemand
2: totaal ongeschikt.
0: Het is een beetje uitgewerkt. Oké, je houdbaarheidsdatum om dit op die manier vol te houden. Heel veel crimefighting heeft hij op zijn dak gehad. Wilde allemaal bedreigingen die we allemaal niet hebben gezien. Dan wil ik zeggen, het is geen fijn vak. Ik kan beter verkeerskundige zijn dan burgemeester van een middelgrote stad als Breda.
2: Hey, het komt niet aanwaaien. Zo makkelijk is het allemaal niet. Hè? Je moet er wel wat moeite voor doen.
0: Nee, klopt. Dit is wat ik zeg. Dus wel, je betaalt er een bepaalde tol voor. En op een gegeven moment is het gewoon onwerkbaar om zo'n functie nog op een goede manier zuiver te kunnen uitvoeren. Dus dat je eigen emotie, want hij ontkent dat hij emotioneel is. Maar vervolgens komt er wel een heel emotioneel relaas over. Ja, ze denken dat de hele wereld op de munt draait en noem maar op. Denk van ja, als je dat, daar disqualificeer je jezelf al helemaal volgens mij. Dus dat je dus toch die emotie daarin doorlaat stralen.
1: Dat vond ik wel mooi zin. De KNVB denkt dat alles om voetbal draait. Ja, voor de KNVB
2: Dat is gek, hè, voor een voetbalorganisatie. Ja, raar, hè?
0: Maar hopen dat ze zich niet met de plantsoenen en een vuilnisbak in de straat gaan bemoeien op een gegeven moment. Ja.
1: Partij van de Arbeid houdt zich bezig met fietsen, hokken en het rippen van de daklozen.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar ja, daar zeggen wij ook niks over. Ja. Maar.
0: Ja. VVD-raadsleden hangen aan hun... Okay, dus, ik zie wel nog 16 minuutjes. Ik wil dan nog wel even... Ja, jongens, maar, we gaan echt... we hebben geen woord te veel gesproken over dit onderwerp, denk ik. Maar nee. We hebben gewoon veel te weinig aan...
2: We moeten het nog over Remco hebben.
0: Inderdaad.
2: En we hebben namelijk mening ook, over Remco.
0: We hebben namelijk ook nog een artiest van de maand. Want daar vonden we ook dat we daar nog altijd iets mee moesten doen. Marcel, heb je al kunnen nadenken over een plaat?
2: Heb je alles staan daar?
0: Ik heb er... dat past niet eens op een pagina, zoveel heb ik er.
2: Doe maar dan Learning to Fly.
0: Learning to Fly.
2: Als dat kan.
0: Oké, ga eens even kijken bij de L. Moet ik wel een keer scrollen. Ja. Learning to Fly.
2: Ja.
0: Even kijken. Plop ik hem tussen Bluff en Direct. Ja.
2: Ja.
0: Daar heb ik hem staan. En dan klauw ik hem gelijk in. Learning to Fly. Klinkt als volgt. Artiest van de maand.
2: Ja.
0: 4 minuutjes. Nou, dat wordt, als dat even langer wordt.
2: Ja.
0: Met nog 19 minuten en 12 seconden te gaan tot het nieuws begint. Precies wat de timing is. Learning to Fly. En zo vliegen we de afgrond in. Ah, juist.

0: hoorde daar ook een vogeltje.
1: Ja?
2: Ja, dat is het ook.
1: Dat was de dakdekvogel.
0: Ja, dat is nog een van de drones die is blijven hangen van de pla.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nou ja, kijk, want ik wil er toch nog even iets... Een klein
1: ja, wil je er iets over Paul te zeggen?
2: Na een handertje, van een minuutje.
0: Twee dingetjes. Ze hebben dan een drone. 18 ME bussen. Ze hebben paarden. Van alles wat. En dan nog steeds kan hij niet reageren... omdat hij bezig is met de mensen eraf te... Vind ik apart.
1: Knap, hè?
0: Toch?
1: Ja. Klopt.
0: En daarnaast wil ik wel even benadrukken... want ik denk dat dat net verkeerd is overgekomen. Je bent een volledige, totale ramdebiel... als jij met kanker scheldt, hè, in de staat.
1: Nee, dat
0: even, is even. Dat alleen is het enige wat ik net bedoel te zeggen is dat... er zijn heel veel dingen die gezegd worden in de staat... en het lijkt wel eens van nu en dan alsof dat het enige is... wat de verontwaardiging nog echt opwekt. Terwijl er nog heel veel andere dingen... dat bedoelde ik eigenlijk mee te zeggen. Maar dat kwam misschien verkeerd over. Dus bij deze even heel duidelijk.
1: Ja.
0: Als jij zoiets roept, zegt of op een doek schrijft... ben je gewoon een deuzier.
1: Ja, doe het niet. Toch? Nee. Denk na... Oftewel, zoals Juri al zei, doe normaal.
0: Gewoon normaal doen.
2: Ja. Denk na.
0: Toch?
2: Ja. Hang op. Bel de bank.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Of de plaat.
1: Ja. Nee, die moet je niet bellen. Die moet je appen.
0: Ja.
1: Appen. Ja, niet zeker. Bellen. Er is niet veel te emotioneel voor.
0: Kan je via zijn OnlyFans account, denk ik wel. Ja. Toch?
1: Ik zeg niks.
0: Het is wat, hè.
1: Zeg, moeten we het al over Remco gaan hebben?
2: Nou ja, over van alles. Want item 3 heb ik eventjes alles samenvatten genoemd. Technische zaken. Degradatie, wat nu? Het is net zo'n zelfhulpboekje. Hè?
0: Ja.
2: Help, we zijn zwanger.
0: Ja. Nee, help. Oei, ik groei.
2: Ja. Ja, nee, dat ik krijg tieten.
0: Ja. Dat is een nieuwe versie van, hè?
2: Ja?
0: Ja.
1: Ja?
0: Het tietenlied, zeker.
1: Oh.
2: Echt degraderen voor dummies.
1: Ja, inderdaad.
2: Dat zijn de één.
1: Je moet eigenlijk wel een keer gaan uitbrengen. Ja. Hoe degraderen?
0: Ik ben bang dat we inmiddels wel volleerd zijn. Al.
1: Mijn eerste degradatie.
2: Degraderen voor gevorderden.
0: Ja,
2: dat zijn wij intussen.
1: God, ja, dat zijn wij zeker.
2: Ervaringsdeskundigen. Mm. Want wij zijn de heen en weer.
1: Langzaam wel, hè?
2: Maar we hopen elke keer dat het de laatste keer is.
0: We zijn overigens al twee keer gedegradeerd in Heerenveen, nou, hè?
1: Ja.
2: Ik kan de laatste keer nog herinneren dat we een cake aangesneden hebben in de achtertuin.
0: Precies. En dit jaar weer.
1: Ja.
2: Thuis dan.
0: Nee, officieel uit. Maar we hebben hem
2: uitgelegd. Correct.
1: Ja, maar toen reisden we terug en toen gingen we bij mijn tuin.
2: Ja, precies. Ja, precies.
1: Nee, volledig eens.
2: 100%. We hebben nog fotokjes van getrokken voor de NAC socials.
0: Ja. Toen stonden we daar terug op dat parkeerterrein.
1: Ja. Stemmig. En al die Friese raar kijken. Maar, wat zijn jullie nou te gaan doen?
2: Stemmig zwart.
0: Ik vind jullie wel een steltje glorieus. Dus dat jullie niet voor die 8 minuten even stiekem anti-combi achter die bus aan zijn gereden.
1: Ja.
2: Maar ik was er zo, ik zal eerlijk zeggen, ik was er veel te laat achter dat die 10 minuten een dag later weer uitgespeeld.
1: Oh.
2: Want ik heb het alles uitgezet natuurlijk.
1: Dat begrijp ik.
2: Ik wilde eventjes helemaal niks meer over de NAC weten. Maar toen kreeg ik op mijn werk... weet je wel, over te beginnen, hè? Wat?
1: Jij was net zoals Anko nakmoe.
2: Ja.
1: Anko Jansen is dat ook, hè?
2: Dan was
1: ook
2: ik een beetje nakmoe. Ja. Maar dat was na 24 uur eigenlijk alweer... pikten we de draad weer op en gingen we ons overal weer ouderwets mee bemoeien. Zoals het vraagstuk van degradatie, wat nu?
1: Ja.
2: En met wie?
1: Ja.
2: Er zijn de spandoeken die waren wel duidelijk. Nou ja, volgens mij heeft iedereen binnen de club wel zijn eigen spandoekje voorbij zien komen. Maar de vraag die iedereen elkaar stelt van wie moet er nou, wat moet er nou echt gebeuren? Want we hebben nou niet echt het idee, de communicatie die er vooraf, dat misschien wil ik ook even zeggen, hè, want dat was het bericht van NAC. Dat bracht wel wat irritatie op bij mensen die eerder nog niet geïrriteerd waren op dat level. Maar wel daar in dat bericht misten, de boodschap misten van oké, er komen wel wat informatieavonden af. Maar ja, informatieavonden hebben naar ons gevoel nog nooit echt iets gebracht. Maar we misten daar ook echt van, jongens, het is echt kut. En daar heeft dan geleden, zus aan heeft gelegen. Het leek er net op alsof daar niet over gesproken mocht worden of zo.
1: Nee, zal ik even een voorbeeld noemen?
2: Ja.
1: In het programmaboekje van afgelopen keer, de wedstrijd NAC Heerenveen, komt niet één keer het woord degraderen voor.
0: Nee.
1: Terwijl je er keihard uit vliegt. Hallo Remco, je vliegt er keihard uit.
0: Ja.
1: En het woord komt niet voor.
0: De wereld zal toch niet vergaan?
1: Ja.
0: Dan wordt de hemel...
1: Je mag best
0: wel eens een keer als club zeggen... jongens, we hebben gewoon een kutseizoen gedraaid. Sorry. Zeg nou gewoon eens als organisatie.
1: Ja.
0: Jongens, we hebben een jaar lang de tijd. Er was helemaal niks. 0,0 reden.
2: Afgelopen zomer zeiden we het al. Alle seinen staan op groen. We hebben alle ingrediënten. Het geld is er. We hebben de mogelijkheid om de kunde binnenuit te halen. We hebben alles. Alle pionnen zitten. Waarom kan dit nog fout gaan?
0: En wat gaan we doen? We gaan dan een paar oud voetbal. Want er moet natuurlijk weer oud NAC. Houd nou eens een keer op over de oud NAC. Vooral als ze niks toevoegen. Dan stompen we daar een paar nikszeggende, niet communicerende, nietsnutten bij. Die waarschijnlijk in hun eigen werk ontzettend goed zijn.
1: Ja.
0: Maar totaal ongeschikt om mensen met een grote bek te controleren.
1: Ja.
0: Dan ga je dan vervolgens scheiden van allerlei dingen bij doen. Want we zijn allemaal lekker op het gemak. Het gaat om een crescendo. Gaan we dit doen? Gaan we dat doen? Pakken we hier nog wat bij? Iedereen was met van alles bezig. Behalve met waar we daadwerkelijk mee bezig hadden moeten zijn. En dat is het godverdomme het voetbal.
1: Eens.
0: En dan krijg je dan vervolgens, halverwege het jaar, ziet iedereen dat het kut gaat.
1: En iedereen ziet het aankomen, hè?
0: Maar niemand van de leiding. Ja. En niemand van de RVC durft daar iets van te zeggen.
1: Ja.
0: Dan ga je vervolgens, en dat is een tactiek die gekozen is.
2: Ja, gaat door.
0: Gaan we oude mensen binnenhalen. Er is gekozen voor ervaring.
2: Ja.
0: Dat was een mogelijkheid. Alleen heeft verkeerd uitgepakt.
1: Klopt.
0: En ik denk dat dan moeten we met z'n allen misschien daar ook wel een beetje de hand in eigen boezem steken. Is dat het controlerend orgaan wat er had moeten zijn. Ook het publiek. Heeft wat mij betreft, iedereen heeft steken laten vallen.
2: Maar daar zit ook een grens aan. Hè?
1: Nee, want er zijn, dat klopt. Dat
2: niet
1: ben je
2: elke stroming is het met elkaar eens. Zelfs wij publiek, hier aan tafel zijn we het niet eens met elkaar altijd met elkaar eens.
0: Nee.
2: Maar het lijkt alsof we oordelen over alles wat we op het veld uiteindelijk zien gebeuren. Maar ik denk dat we een poos geleden al tot de conclusie waren gekomen dat er, en dat misten wij dus ook in dat stuk, dat bericht van NAC, wat ze vonden dat afgelopen vrijdag of zaterdag moest worden gepubliceerd. Van, dit wekt dan eigenlijk alleen maar meer vrede. Want hier wordt niet echt de hand in eigen boezem gestoken. Het lijkt wel of dat het tot doel heeft, of dat ze zich tot doel hebben gesteld, we moeten iedereen binnen boord houden. Dus ook de mensen die, vooral ook de clubleidingen, noem maar op. Iedereen moet binnen boord blijven. Nou, dus met Pierre is dat niet gelukt. En wat nou de echte hoofdreden is waarom dat Pierre dan nu niet meer er is dat door de vraag van, of dat hij echt heeft gezegd van, in het belang van NAC, we gaan eruit. Of dat hij met de zachte hand is gevraagd van, het is beter. Als jij dan jezelf offert met als doel dat de raad van commissarissen of de stak, hè, de certificaathouders, niet langer meer blijven schreeuwen om een onderzoek.
0: Of?
2: Want dan gaan ze volgens mij allemaal niet vrijuit. En dan gaan ze allemaal tegen het licht aanhouden. En ze zeggen, jongens, we zijn nou gebaat bij rust en noem maar op en de boel weer opbouwen. Nee, volgens mij moeten we nou toch allemaal, moet er nou iets gebeuren wat er iedereen even tegen het licht aan wordt gehouden. Van werkt, is dit nog allemaal wel in balans. Ja. De macht en tegenmacht om echt de meest zuivere beslissing in het belang van de club te kunnen maken. Werkt dat nog zoals we bedacht hadden? Of moeten we het opnieuw gaan bedenken? Moet er ergens een bestuurslaag tussenuit? Is er te grote macht bij die persoon? Of laat hij zich ondersneeuwen dat? Of werkt het in de praktijk wel? Dus op een gegeven moment, we hebben het ook gezien, en ik vraag me af hoe Peter Maas hier werkelijk over denkt, want daar kan heel veel redenen zijn waarom we die niet horen. Het kan misschien dat zijn omdat er heel veel frustratie bij hem leeft. Of dat hij. Ik vind het eigenlijk heel raar wat zijn rol is in heel die Sydney deal bijvoorbeeld. En dat kan illustratief zijn voor hoe andere deals tot stand komen. Eén moment is hij daar wel bij betrokken. Ander moment wordt hij daar overroeld door de directeur, terwijl ze zelf allebei de krabbel moeten zetten. Er wordt een beslissing genomen die compleet in het nadeel van NAC is door Remco Overzier, terwijl Peter Maas ergens opgesloten zit in een of andere sessie op de hei met allemaal andere technisch directeuren. Hoe kan dat gebeuren?
0: Nou ja, ik denk dat.
2: En hoe zit hij daarin? Werkt dit dan nog?
0: Je bent er. Kijk, als je heel simpel bent, hè, ik denk overigens dat je vergeet nog optie 3 over Pierre van Hooijdonk.
2: Ja.
0: Denk ik. En optie 3 zou kunnen zijn is dat de NOS heeft gezegd, als jij nou zoveel negatief in het journaal komt, dan kunnen we jou niet meer gebruiken bij Studio Voetbal.
1: Nee. Dus, en het aanstaande WK.
0: Stoppen we jouw contract, dus verdien je geen geld meer. Ja. Ik denk dat optie 3 is. Ik denk dat als je helemaal aan het beginproces bekijkt, en je gaat bijvoorbeeld zeggen van, we gaan helemaal opnieuw bouwen naar een team. En dat team, dat was de bedoeling, gaan we bouwen om een spits. Zit niet van ooit. Dat was de bedoeling. Hè? Die gaan we neerzetten en dan gaan we een beetje proberen.
2: Dat is een van de opties, ja.
0: Toch?
2: Andere paard was Sumano, maar Sumano hoorde ook bij het plan om Sydney niet meer te laten renderen. Maar het kon ook om Sumano heen draaien.
0: Ja, maar
2: dat zeiden we ook. Hè? Een andere club zou zo 5 opties hebben uitgebouwd. Van daar gaan we op, die. We gaan er 5 sporen proberen. En NAC had er maar 2. En er viel eentje geblesseerd uit. En alle pijlen gingen op Sydney. Ja. En die rendeerde niet. En maar toen lag helemaal op schat.
0: Dat niet alleen. Ja. Je hebt nou voor het eerst in 30 jaar... Ja. Heb je een soort greenfield situatie waarbij je schuldenvrij volledig nieuw kan beginnen met het opbouwen van je organisatie. En dan is het dus iemand die zegt, weet je wat we gaan doen? Wij gaan dan Pierre van Hooijdonk en zijn zoon gaan we centraal stellen in onze organisatie om stabiliteit te krijgen. Ja, als iemand dat toch zegt. Wij pakken pa en zoon van Hooijdonk voor stabiliteit.
2: Ja.
0: Dan moet er toch iemand zeggen, dat is niet handig, want daar krijg je nooit, daar is altijd gezegd.
2: Nou ja, weet je,
1: tenzij iemand heel veel geld heeft.
2: Nou, blijkbaar heeft Pierre dat zelf ook al gezegd toen ze Sydney hebben aangetrokken. Maar daardoor is het des te verrassender dat notabene Pierre zelf zo in die valkuil trapt. Dit is wat we een paar weken geleden ook al zeiden, dat is niks nieuws. Een aantal mensen hebben daar de bal laten vallen, hebben daar onder druk zijn ze bezweken onder de taken. En,
0: je kan van iemand niet verwachten dat hij zijn vaderliefde onder de clubliefde schuift. Dat gaat niet.
2: Maar dat is niks nieuws. Dat weten we al een paar weken. Maar we moeten iets wat we al aan hebben zien komen. We moeten concluderen. Of zij moeten concluderen. Oké, zoals wij nu onze organisatie en onze governance hebben ingericht, blijkt niet te werken. Is niet bestand tegen dat soort situaties. Dus moeten wij het anders doen. En ik zie uit niks nu gebeuren dat ze dat ook gaan beschouwen. Ik zie dat nergens gebeuren. Wat? En dat gaat pas. En nou gaan ze heel braaf. We gaan wat informatieavonden gaan we inrichten ergens in juni. En
1: daarmee even.
2: Ik durf je nou te weten, dat gaat op een donderdagavond gebeuren. Maar dat soort dingen. Dat mis ik. En dat denk dat een aantal mensen dat missen. Hoe gaat die organisatie zelf zichzelf tegen het licht aanhouden? Om hier inderdaad dat hier met als doel dat elke beslissing, dat we iets kunnen inrichten met alle waarborging. Ja. Dat alles in het belang van 100% zuiver, in het belang van NAC ten goede komt.
0: Dit seizoen natuurlijk. Kijk, daar is op gegokt. Hè. We hebben met Shumano.
2: Hou die ook een tijd in de gaten, want ik ben echt op die tijd aan
0: het leggen. Ja. Van Hooijdonk en Shumano hebben we gok genomen. Ja. Daar hadden 45 goals uit kunnen komen. En dan waren we 6e geweest. En het is de andere kant opgeslagen. Alleen er is geen waarborging geweest vanuit Overseer. En ik denk dat daarin is dat, kijk, ondanks dat ik Overseer een hele sympathieke man vind en dat hij aan de zakelijke kant met de uitbreiding van het stadion, dat is heel goed gegaan, want dat is heel soepel verlopen. Maar daarnaast is hij algeheel verantwoordelijk voor alles wat er binnen de club is gebeurd. En dat is gewoon niet goed gegaan dit jaar.
1: Nee.
0: Dus, kijk, en dan is de vraag. En dat vind ik ook een hele moeilijke vraag. Want Remco zelf heeft ook wel goede dingen gedaan bij de club. Dus ik vind ook wel dat hij daarin wat credits verdient. Alleen het nadeel is dat het is gewoon nog steeds een zooitje. En dat krijg je nooit opgelost bij NAC. Nooit. Want hoe?
1: Remco is in staat om dingen die ongelooflijk krom zijn, recht te lullen.
0: Je kan iedereen er weer uit flikkeren, maar dan krijg je weer de volgende klap. Iedereen, er is nog nooit een er is, de
1: nee, maar slecht, goed. Slechte mensen laten zitten, daar schieten we niks mee op. Hè?
0: Maar Remco Hoosier is een goede directeur, zolang je daar een goed team naast zet. Mensen met verstand van zaken.
2: Daarom zeg ik, je moet kijken naar het hele collectief. Hoe gaat dit samen? Waar gaat het uit balans? En hoe ga je dat doen? Ga je dat verhelpen door een ander poppetje dan in te zetten? Of ga je dat doen door andere afspraken en verantwoordelijkheden op een andere manier in te richten, dat er echt om de zoveel tijd geen reactief beleid is. Maar ja, weet je wel, het is en maar hands-on. Maar dan moet je daar ook de personen bij zoeken die daar ook echt. Want het is dat, RwC is een onbezoldigd baantje erbij. Er is niemand fulltime commissaris bij NAC.
1: En dat is het.
2: Dit vergt op een gegeven moment is je bedrijf en de verantwoordelijkheden zo gegroeid. En niemand wil tegenwoordig commissaris zijn met goede reden, inderdaad. Dat terzij daar een goede vergoeding voor staat. Want op een gegeven moment gaat de bestuursaansprakelijkheid gaat misschien wel eens iets te ver. Wie doet dat nog? Op een gegeven moment gaat dat geld kosten.
0: Ja, moeten we daar geen geld tegenover gaan staan? Is dat het hele onbezoldigd?
2: En dat is aan de certificaathouders. Ja. In ieder geval daar waar het geld zit. Misschien op een gegeven moment moet je die kwaliteit gaan kopen.
0: Moet je met. Hè, want ik denk dat ze het allemaal uit goede bedoeling doen. En van de Noord ook en zo. Maar dat zijn dat nou. En het is sowieso heel lastig. Hè, want de vraag is. Aan de ene kant wil je mensen die geslaagd zijn in het zakenleven. Aan de andere kant wil je ex-voetballers. Maar op een of andere manier krijgen we het. En dat is bij iedere club is dat lastig. Hè? Want het is overal een puinzooi. Maar er is ook geen enkele opleiding, certificaat. Er is gewoon geen gedegen opleiding voor een goed voetbalbestuurder. Als je dat nou eens inricht en je zorgt dat daar mensen met een diploma afkomen die snappen waar ze het over hebben, met ervaring, die stage lopen. Dan doe je dat. En want je hebt het over een miljoen, een miljarden business. En je kan godverdomme, je kan wel hotelmanagement doen, maar management van een normale voetbalclub is er niet.
2: Nee, dat is gewoon clubmanagement, hè, inderdaad. Ja.
0: Toch? Dat is toch heel maf eigenlijk?
1: Ja, en dan, ja, maar goed.
2: Nou ja, in ieder geval mensen die bestuurskundig in ieder geval onderlegd zijn om te weten hoe een bedrijf werkt, waar de verantwoordelijkheden liggen en hoe je die goed kan inrichten.
1: Ja, maar dat wil niet altijd zeggen dat dat bij een club goed gaat.
2: Dan blijft er nog het menselijke aspect erin zitten. Waar hier laat je de ratio boven de, hoe ga je dat boven de emotie laten blijven gelden en hoe kunnen mensen inderdaad nog onder een bepaalde druk nog de juiste beslissing nemen onder de emotie van de club stort in. Nou ja, dat is in principe met elk bedrijf, maar ook die nog in de emotie van een wedstrijd zitten, de emotie van met zonen van voetbalvaders die nog tegen je aan zitten te praten.
0: Twee transferperiodes in een jaar, dat is natuurlijk ook heel lastig, hè, want je kan niet bouwen.
2: Het is een hele vreemde industrie.
0: Dus of je moet eigenlijk de wintertransferperiode weghalen.
1: Ja. Maar even over die emotie.
2: Want we hebben inderdaad nog maximaal gerekt tot 2,5 minuut.
1: Oh nee, dan sla ik even deze discussie, want het duurt te lang.
2: Nee, inderdaad. We hebben volgende week, we komen nog een paar maanden aan zonder voetbal. Ja. Dus ik ga wel jou eventjes helpen met deze, Marcel.
1: Ja, gaan we de jeugd doen?
3: Grabbelton nieuws.
1: Juist, de onder 21 die moest ook tegen Heerenveen. Die speelde 2-2 gelijk.
2: Yes.
1: De onder 19 die verloor met 2-0 bij Excelsior. En de onder 17 verloor met 4-0 bij Feyenoord. Allebei verliezen in Rotterdam, dat is nooit leuk.
2: Ja.
1: De onder 16... Jawel, die verloren thuis van MSV de betrokken Spartaan.
2: MSV.
1: Met 1-2.
2: Poep.
1: MSV.
2: Ja. Staat er. Ja.
1: Ja, weet ik niet. Ja. De onder 15, die veegde Utrecht van de mat. Met 0-4. Dus in Utrecht. En de onder 14, die wonnen van Spartaan 20 met 2-1. De onder 13, die verloren bij het gewone Sparta. Met 3-1. De onder 12... Die wonnen met 9-6 van VVV. En de onder 11 die kwam niet in actie wegens een afgelaste wedstrijd.
0: Oh, was ook iemand emotioneel.
1: Ja, tegenstander kwam niet op dagen.
2: Marcel, we hebben nog 1,5 minuut voor het programma. En nog de voorspelling. Ja, dus pik er even 2 wedstrijden in waar je denkt van die moet iedereen weten.
1: Ja, de onder 11-2 die wonnen gewoon met 0-11.
2: Ja.
1: Bij SP Reesdorf in Tilburg. Ja, dat doet goed. Dat had eigenlijk 0-13 moeten zijn. Hè?
2: Heeft niks meer te vertellen.
1: Eigenlijk... En dan moet ik nog een... het Bibi's toernooi. Bibi's.
2: Ja. Ja, klopt.
1: Onder 11.
2: De onder 11. Dat is in Wolsterhout. Dus die gaan er een toernooitje spelen, de onder 11. Sportpark de Oranje. Dat begint vanaf 9 uur. Dus vol een bak ambiance.
1: En voor de verder rest... Ja. Moeten we de vrouw misschien nog even noemen?
0: Ah, die hebben verloren.
2: Die,
1: nou.
2: Ja, 0-3 verloren van FC Twente. Ja. Die deden nog
1: mee. Maar die spelen nu een oefenwedstrijd tegen Excelsior op Sportpark het Bolwerk in Geertruidenberg. Ja.
2: Vrijdagmiddag om 3 uur. Dus dan zijn we er.
1: Nou,
2: super bedankt Marcel.
1: En de rest is allemaal te vinden op
2: braak.nl. Inderdaad. Maar wie is er morgen? Wie is er zondag van ons bij?
1: Zeker. Uiteraard.
0: Jazeker. Ja, geef Beker op tour.
1: Tuurlijk.
2: Ja, we maken hem gewoon helemaal af.
1: Hij moet leeg, hè?
2: Ja. Ja, die dubbele bodem die gaan we ook helemaal opdrinken.
0: Ja. Hij zal smaken.
2: Inderdaad, jongens. Ja, ik zag wat tussenstanden. In ieder geval volgens mij kan Sander niet meer worden ingehaald in deze competitie.
1: Onze
2: Nostradamus. Die staat 4 punten voor op Robert-Jan. Robert-Jan zegt dat het zondag 1-1 gaat worden. Sander zegt 3-1, want 2-1 mag niet meer van Robert-Jan, zegt hij. Joeri, wat ga jij ervan maken?
0: Ik zeg 1-6.
2: Oh, zo.
1: 3-0.
2: Oké, ik denk dat wij daar een 1-2 gaan.
1: Zo.
2: 1-2, alstublieft. Jongens, tot voor.
4: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: ANWB, hoe kan ik je helpen?
7: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Dit is hoe relaxed het kan zijn om de file te vermijden. Lekker doorrijden? Rij spitsvrij. Vertrek ook eerder of later. Spreek op je werk wat er kan. En wie weet zit jij dan straks ook zingend achter het stuur. Van A naar beter.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De oproep van Tweede Kamerlid Marcus Sauer om asielzoekers uit Gaza desnoods met maximaal geweld tegen te houden heeft tot verontwaardiging geleid. Pro-leider Klaver roept op tot een collectieve veroordeling van de ex-PVV'er. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte tegen Marcus Sauer doen. Het Kamerlid deed zijn uitspraken gisteren in een interview met het linkse nieuwskanaal Left Laser. Hij zegt vandaag tegen de Volkskrant bij zijn woorden te blijven. Op het Caribisch eiland Saba wordt een Nederlandse wandelaar vermist. De 50-jarige man is woensdagochtend om 11 uur plaatselijke tijd voor het laatst gezien in een wandelgebied bij Wells Bay. Bij de zoektocht wordt ook een drone met warmtecamera ingezet. Nederlandse mariniers uit Sint Maarten zijn volgens de NOS onderweg om te helpen zoeken. De man is een werknemer van een bouwbedrijf en een ervaren wandelaar. Tijdens de etappe van de wielerwedstrijd Giro d'Italia van vandaag heeft een groep jongeren de renners die op een rotonde voorbijreden geprovoceerd en gehinderd. Een van hen gaf een wielrenner zelfs een duw. Het is niet bekend wat de reden van het wangedrag was. Het voorval werd door andere jongeren gefilmd en op de sociale media gezet. De organisatie heeft de toeschouwers opgeroepen om de race en de renners te respecteren. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat China 200 vliegtuigen kopen van vliegtuigfabrikant Boeing. In een interview met Fox News over zijn tweedaagse bezoek in Beijing vertelde hij niet welk type zal worden gekocht. Analisten hadden de aankoop wel verwacht, maar dachten dat het er minstens 500 zouden worden, waaronder die van de Boeing 737 MAX. Vliegtuigbaas Ortberg en andere Amerikaanse CEO's zijn met de Amerikaanse president meegereisd naar Beijing. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In Milaan is vandaag een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brandstichting waarbij 3 jonge mensen om het leven zijn gekomen. Hij stichtte in september 2024 in opdracht van een Chinees echtpaar brand in een meubelmagazijn. De eigenaar zou een schuld van €40.000 aan het echtpaar hebben gehad. De slachtoffers van 17, 19 en 24 jaar oud lagen in het pand te slapen. De oproep van Tweede Kamerlid Marcus Sauer om asielzoekers uit Gaza desnoods met maximaal geweld tegen te houden heeft tot verontwaardiging geleid. Pro-leider Klaver roept op tot een collectieve veroordeling van de ex-PVV'er. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte tegen Marcus Sauer doen. Het Kamerlid deed zijn uitspraken gisteren in een interview met het linkse nieuwskanaal Left Laser. Hij zegt vandaag tegen de Volkskrant bij zijn woorden te blijven. Op het Caribisch eiland Saba wordt een Nederlandse wandelaar vermist. De 50-jarige man is woensdagochtend om 11 uur plaatselijke tijd voor het laatst gezien in een wandelgebied bij Wells Bay. Bij de zoektocht wordt ook een drone met warmtecamera ingezet. Nederlandse mariniers uit Sint Maarten zijn volgens de NOS onderweg om te helpen zoeken. De man is een werknemer van een bouwbedrijf en een ervaren wandelaar. In de dierentuin Aquazoo in Leeuwarden is gisteren een Siberische tijger overleden. De tijger was 10 jaar oud en was sinds 2022 te zien in het Friese dierenpark. Hij had 4 welpen. Op de sociale media van het park schrijven de verzorgers dat hij al langer minder actief was en slecht at. Waar de tijger precies aan is overleden, wordt door de dierenarts onderzocht. De Siberische tijger is een bedreigde diersoort en komt in het wild voor in Rusland en China. In Leeuwarden zijn er nu nog 2. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
8: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch. And get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin', aflevering 614. Een uitzending die helemaal handelt over moeder.

0: Op de dag dat deze aflevering van Groovin' live wordt uitgezonden, is het moederdag. En daarom doe ik vandaag een allicht ijdele poging om de moeder aller radioprogramma's voor je te maken. Maar goed, de muziek mag er wel zijn, in elk geval. Zo ook het volgende liefdevolle liedje voor moeder, gezongen door het succesvolle duo Joop en Jessica.
1: Omdat

0: je vergat. Wees goed voor je moeder.
1: En ja, zo gaat dat. Het is een, hè?
2: Zo gaat dat. Dat waren Joop Visser en Jessica van Noord met Wees goed voor je moeder. En nu naar een blik op moeder vanuit het perspectief van een kind. Want uit 1939 is dit de smartlappenzanger Willy Derby. Met zijn wat zoetige lied Als ik groot ben, lieve moeder.
3: Als ik groot ben, lieve moeder, hoef je 's morgens niet uit huis. Want dan ga ik voor jou werken en dan blijf je lekker thuis. Moeke, als ik sterf.

Als ik groot ben, lieve moeder, gaan we samen fijn op reis. Moeke, als ik eens een man ben, zijn jouw haren dan al grijs?

Als je groot bent, lieve jongen, stormt er zoveel op je aan. En er zijn wel sterker benen die van moeders af gaan staan. Maar ik heb jouw oudste brieven

Ook al komt er als je groot bent soms iets tussen jou en mij. En dan loop je in verblinding, zelfs mijn deurtje dan voorbij. Het kan je moed.

0: Mijn gedachten zullen volgen, jou mijn jongen, jou alleen. Wat een moeder hart kan raden, voelt mijn lieveling niet één. Ik bid dat als je heel veel later moe gestreden bent, mijn kind, dat je dan twee trouwe ogen niet voor goed gesloten vindt.
1: We zijn alweer drie nummers onderweg in deze aflevering, gewijd aan moeder. Tijd om er nog eens een levensliedje tegenaan te gooien. En daarvoor waren we in 1961 bij tante Leen aan het goede adres. Hier is haar authentieke tranentrekker. Wanneer je naar je moeder kijkt. Tegelijkertijd toch ook een liefdevol lied over moeder.
2: Een

vergeet het niet. Een goede moeder, dat is iemand om dankbaar voor te zijn. Zo leren we ook van Mary Servaas. Beter bekend als de zangeres zonder naam. Uit 1965 is dit Moeder, hoe kan ik je danken?

Limburgse en Brabantse zangeressen vandaag in Groovin'. Want van de zangeres uit Stramprooi nu naar een zangeres die werd geboren in Breda, namelijk Corrie Brokke. Wapenfeiten van haar waren dat ze in 1957 met het liedje Net als toen het Songfestival won en dat ze in het maatschappelijk leven het tot rechter zou schoppen. Maar omdat deze uitzending van Groovin' op Moederdag aan moeder is gewijd, beluisteren we haar vandaag met La Mama.

Zingen, dat kon ze wel, deze Corrie Brokke. En tijd nu voor een redneck countryzanger, Merle Haggard. Hij mag vandaag een liedje zingen van Jimmy Rogers. Rogers was ook wel bekend als The Singing Brakeman. En deze Jimmy, die zong het lied al in 1932. Maar dit is Merle, van zijn eerbetoon aan Jimmy, het dubbelalbum Same Train, A Different Time uit 1968, is dit een al net zo oprecht eerbetoon aan moeder, getiteld Mother, the Queen of My Heart.

Deze uitzending van Groovin' wordt live gemaakt op zondag 10 mei 2026 met andere woorden op Moederdag. Dus ook het volgende liedje past vandaag prima bij de gelegenheid. Hier is de countryzanger Eddie Arnold met het welgemeende, maar tegelijkertijd ook wat zoetgevoelige I wouldn't trade the silver in my mother's hair.

Ik zou het zilver in het haar van mijn moeder niet willen ruilen voor al het goud in de wereld, zo schrijven ze de teksten niet meer in de countrymuziek tegenwoordig. En van Eddie Arnold met countrymuziek uit 1950, nu naar een singer-songwriter die bewonderd werd door niemand minder dan Bob Dylan. En ik heb het over Gordon Lightfoot, die je misschien kent van zijn bekendste song If You Could Read My Mind. Hij overleed zo'n 3 jaar geleden, op 1 mei 2020. 23 om precies te zijn. Van zijn album Did She Mention My Name uit 1968 is dit Does Your Mother Know?

Your Mother Know, dit was het B-kantje van de Gordon Lightfoot single Bitter Green uit 1968. En dat brengt me nu bij geïnspireerde gospelmuziek met een prachtige opname van Charlie Rich. Een titel die verscheen op zijn album Silver Linings uit 1976. Sometimes.

Charlie Rich uit deze traditional met wortels in de gospelmuziek leren we dat hij zich soms wat verweest voelde in deze grote boze wereld. Eigenlijk krijgt moeder te weinig waardering en zou er een Hall of Fame moeten komen om alle moeders van de wereld te eren en hen de waardering te geven die ze verdienen. En zoiets werd zowaar voorgesteld in de volgende compositie van Ted Harris, hier onnavolgbaar gezongen door Glen Campbell. Van zijn album Still Within the Sound of My Voice uit 1987 is dit The Hands That Rocks the Cradle.

Je hoort het. Moeder heeft door de eeuwen heen heel veel uitvoerende geïnspireerd tot mooie liedjes. Dit was Glen Campbell met The Hand That Rocks the Cradle. En wie er ook een prachtig liedje schreef over haar moeder, dat is Dolly Parton. In 2016 bracht ze het uit op haar cd Pure and Simple. Hier is het liefdevolle eerbetoon van Dolly aan haar moeder zaliger, Mama. MUZIEK

0: Dit was Dolly Parton over haar moeder, een vrouw uit de Tennessee Mountains, die 12 kinderen kreeg, waarvan Dolly er dus eentje was. En voor de vrouwelijke luisteraars, moeders of niet, die nog altijd graag zwijmelen bij de stem van de bebaarde en inmiddels ook bejaarde ladiesman Tom Jones, is er goed nieuws. Door zijn moeders ogen werd Tom namelijk nog nooit bedrogen. Hier is hij, Tom Jones, met My Mother's Eyes. In 1967 was het lied te vinden op zijn langspeelplaat The Green Green Grass of Home.
1: One bright and guiding light.

0: Je hoorde Tom Jones met een opname uit 1967 en van My Mother's Eyes, van deze zanger uit Wales, belanden we nu bij een mooi lied van Jan Rot, waarvoor hij in het jaar 2015 de Annie M.G. Schmidprijs kreeg toegekend. Een lied is het over de heimwee naar zijn overleden moeder, met een mooie tekst en een meeslepende melodie. Stel dat het zou kunnen, hier is Jan Rot.
1: Stel dat het zou kunnen, met wie wil je dineren? Wordt het Jezus, Albert Einstein of Martin Luther King? Of wordt het Bach of Mahler, de jonge Pavarotti? Of nee, natuurlijk Elvis, dat hij even voor je zingt. Stel dat het zou kunnen, jij kan iets voorkomen. Wordt het 9-11, Hiroshima, Rotterdam? Of red je Buddy Holly, of red je de tijd?

dat het zou kunnen. Met wie zou je dan ruilen? Misschien zo'n nieuwe DJ, rijk, beroemd en teringjong. Of word je spits van Barça of president van alles. Dat jij de hele wereld tot een nieuwe lente doet.

0: Mooie en memorabele liedjes over moeder, die hoor je vandaag in Groovin. En wie moeder het liefst ziet, dat is toch haar eigen kind. Vandaar dat Raymond van het Groene Woud nog eens teruggaat naar zijn kindertijd in het aandoenlijke liedje Mama moet komen.
1: Mama moet komen, mama moet komen. Mama dek me toe. Krijg ik een snoepje? Krijg ik wat drinken?

0: me toe. Krijg ik een snoepje, krijg ik wat drinken. Mama, dek me toe.
1: Ook de Belgen zijn weer van de partij in Groovin' vandaag. Na dit korte liedje vanuit het perspectief van een kind van het Groenewoud. Nu nog een Vlaming, want in het volgende liedje neemt een ondeugende Urbanus je mee naar zijn vlegeljaren. Hier is Moeke Medelij, of zoals Urbanus het zelf zegt...
2: Moeke Medelij. Jeroen.

binnen blijven als het zonnetje schijnt zo geel. Stoute mami altijd kijven als ik even buiten speel. Zij altijd zeggen ik is stout en buiten veel te neig te koud. Maar ik niet koud, ik altijd warm, ik is sterk zijn als gendarm. Police.

stoppen of ik een sigarettenpakske uit ons pa's een broek gepakt en gans de boel op mijn gemakske mijn kolf toe aaneen geplakt. Maar als ik niet buiten mogen, dan strijk ik de kamertrap van onder tot de gans van boven vol met pis en vol met kak. Of anders pak ik

Ik blijf hier toch niet binnen met dat blauw kostuumpje aan. Ik op twee stoelen klimmen en ontsnappen langs het raam. Ik dikke slag gevallen en een suikertand kapot. Maar dat is niks, ze waren alle van het snoepen scheef en rot. Ik lig hier nu in de patatten, ik viel van de buitenkant. Mijn jasje is al vol met spatten, jippie, dat is plezant.

maakte. 1000 borsten en fopspeentjes, daar komt moeder woedend aan. Spijtig van mijn korte beentjes, anders zou ik lopen gaan. Moeke het precies erg menen, ze houdt haar handjes in haar zij.

0: Dit was Urbanus uit zijn beginperiode met Moeke Medelij. En langzaamaan begint de uitzending hier op een einde te lopen. En tot slot, omdat de tijd het toe lijkt te laten, beëindig ik deze aflevering met de allerbeste wensen voor moeder. Uit 1989 is dit de Italiaanse Edoardo Benato met Viva la Mamma.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero, fra poco sarà colore.

Met nog een stukje van Eduardo Benato en Viva la Mama kwam er een einde aan deze uitzending rond het thema moeder. Mij is nog te melden dat Grooven een radioprogramma is van Jan Antens voor Radio Rukven. Op maandagavond ook te luisteren op Slos Radio in Steenbergen. Elke maandagavond is dat van 8 tot 9. En op donderdagavond tussen 10 en 11 dan hoor je Grooven op Breda Nu. Volgende week dan ben ik er weer met een themaloze uitzending. Ik groet je graag dan weer.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Dit is hoe relaxed het kan zijn om de file te vermijden. Lekker doorrijden? Rij spitsvrij. Ga bijvoorbeeld eerder naar huis en werk daar nog even verder. Bespreek op je werk wat er kan. En wie weet zit jij dan straks ook zingend achter het stuur. Van A naar beter.
3: Stel, er dreigt een overstroming, noodweer of een grote brand. Om je bij noodsituaties te waarschuwen is er NL Alert. Het alarmmiddel van de overheid. Door een tekstbericht op je mobiel word je direct geïnformeerd. Zo weet je wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Ga nu naar nlalert.nl en stel je mobiel in. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het is vrijdag 15 mei, de internationale dag van de bedreigde soorten. In Nederland is ongeveer de helft van de dieren, planten en schimmelsoorten bedreigd. Meer dan 450 soorten zijn al helemaal uit ons land verdwenen. Het gaat om 20% van de dagvlinders en 14% van de bijen. Het aantal bedreigde soorten neemt al meer dan 10 jaar toe. Zo schrijft de Volkskrant op basis van cijfers van natuurorganisaties en verschillende Nederlandse onderzoeksinstituten. In Milaan is vandaag een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brandstichting waarbij 3 jonge mensen om het leven zijn gekomen. Hij stichtte in september 2024 in opdracht van een Chinees echtpaar brand in een meubelmagazijn. De eigenaar zou een schuld van 40.000 euro aan het echtpaar hebben gehad. De slachtoffers van 17, 19 en 24 jaar oud lagen in het pand te slapen. In de dierentuin Aquazo in Leeuwarden is gisteren een Siberische tijger overleden. De tijger was 10 jaar oud en was sinds 2022 te zien in het Friese dierenpark. Hij had 4 welpen. Op de sociale media van het park schrijven de verzorgers dat hij al langer minder actief was en slecht at. Waar de tijger precies aan is overleden, wordt door de dierenarts onderzocht. De Siberische tijger is een bedreigde diersoort en komt in het wild voor in Rusland en China. In Leeuwarden zijn er nu nog 2. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

sayonara, adios. On the flip side, cheerio, por siempre te amo.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: got you.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredaanse festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Galderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Galderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update.

0: Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: De nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
3: Programma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien.
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
5: Ik ben Alice Mee.
1: Je luistert naar Breda Nu.
3: Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding,

0: van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredase supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Het Bredase festival Ploegendienst vindt deze zomer eenmalig plaats op het Bakker en Ruubterrein in Breda. Daarmee wijkt het festival af van de gebruikelijke locatie bij Gelderse Meren. Organisator Kairos Events spreekt van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens. Het festival wordt gehouden in de oude Lamonthallen op de kop van het terrein en direct aan het water. In september start daar woningbouw, waardoor er dit jaar nog een mogelijkheid was om het festival in juli op die locatie te organiseren. Volgens organisator Peter van Velsen past de rauwe industriële uitstraling goed bij het karakter van het festival. De aankondiging leidde tot uiteenlopende reacties, maar overwegend positief, mede omdat veel mensen de locatie kennen. De organisatie benadrukt dat het om een eenmalige verplaatsing gaat en verwacht in 2027 terug te keren naar de Gelderse Meren. De politie heeft tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen in totaal 11 personen aangehouden. De wedstrijd werd zondag 2 keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid en na de tweede onderbreking werd de wedstrijd definitief gestaakt. De politie meldt dat er vooraf signalen waren dat de wedstrijd bewust verstoord zou worden. Daarom was de politie zichtbaar aanwezig in en rond het stadion, met onder meer mobiele eenheid, politiehonden, politiepaarden en een drone. Voor, tijdens en na de wedstrijd deden zich meerdere incidenten voor. Aanhoudingen vonden plaats vanwege vuurwerkbezit, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en het negeren van een stadionverbod. De wedstrijd NAC-Heerenveen, die afgelopen zondag in de 82e minuut werd gestaakt, is maandag uitgespeeld. Dat leverde de Bredaanse club een eindstand op van 2-0. De scheidsrechter legde zondag de wedstrijd stil nadat een klein groepje NAC-supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooide. Uiteindelijk werd de wedstrijd helemaal gestaakt. Omdat voor Heerenveen plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal nog mogelijk is, moest het restant van de wedstrijd nog uitgespeeld worden. Hoewel het aanvankelijk om een thuiswedstrijd voor NAC ging, werden de laatste 8 minuten in Heerenveen gespeeld. Dit omdat de veiligheid in Breda niet gegarandeerd zou kunnen worden. Hoewel NAC won, is er weinig reden voor vreugde bij de Bredaanse supporters. Dankzij winst van Telstar en het gelijkspel van Volendam afgelopen zondag is degradatie voor NAC niet meer te voorkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of daar nu. Thuis, eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
6: So you face it with a smile. There is no need to cry.